0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Doe met de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker!

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Griend en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: gaat op zoek naar de klaukste grunnige van 2026.
1: Veel scoren, maar
2: waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Die met de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl. Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
4: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
1: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl. Volop geraniums en perkplanten. Freekvanderwal.nl.
5: Ontdek het nieuwe theaterseizoen in Martini Plaza. Met onder andere We Will Rock You, Cats, Evita, The Bodyguard, Holiday on Ice en The Illusionist met Hans Klok. Koop je tickets via martiniplaza.nl.
6: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu 4 sterren hotel De Bonte Wever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
7: Voordeelhaartjes.nl.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
4: Voordeeluitjes.nl.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
9: Waar was jij?
10: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
11: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
12: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
13: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
12: Wijzerweg Groningen.
4: Radio Noord.
14: Leven in muziek.
1: Met Pieter de Hart.
4: Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
14: Goedemorgen. Hij is de kleinzoon van een knilmilitair die van Indonesië naar Friesland kwam met zijn gezin. Uiteindelijk werd de provincie Groningen thuis voor Johan de Veer. Hij schrijft in het Dagblad van het Noorden over wat hier goed en slecht gaat en ook wat wellicht beter zou kunnen. Johan de Veer van 1961 koos de muziek en vertelt verhalen tot 10 uur. Wat fijn dat je er bent.
7: Ja, graag gedaan. Ja, ik vind het wel. Ik vind het wel een beetje spannend, maar ook wel heel erg leuk hoor.
14: Ja. Want je hebt, en dat vind ik sowieso al fijn, je hebt 11 liedjes uitgezocht waar jij iets mee hebt. Moeilijk was dat?
7: Nou, ik heb het in de loop van de tijd, schrijf ik wel eens een nummer erbij en ik haal er wel eens een nummer af.
14: Ja.
7: Weet je wel. En het gaat ook wel een beetje door de tijd heen.
14: Ja.
7: Het is wat, soms wat ouder, maar het is heel vaak zijn het nummers waar je een herinnering aan hebt.
14: Ja.
7: Een bepaalde beleving.
14: Ja, en dat vinden wij ook leuk om te horen.
7: Euforie, soms een beetje verdriet. Het is er wel organisch hoor, dus er kunnen weer nieuw bij en er weer nieuw af.
14: We gaan het horen. Om te beginnen, waar stond die wieg van jou in 1961?
7: Oh, die stond in een Rooms-Katholiek ziekenhuis in Leeuwarden.
14: Oh.
7: Waar mijn moeder ging bevallen.
14: Ja.
7: En er waren allemaal zusters. Zuster Simfrosa, zuster, nou ja, dat soort namen.
14: Hoe weet je dat? Heeft ze dat allemaal aan jou verteld?
7: Dat kwam later? Omdat mijn moeder later vertelde dat het was een moeilijke bevalling en mijn hoofd stond wat scheef en het zag er niet uit. En mijn moeder dacht van, het lijkt wel een konijn.
14: Nou zeg.
7: Ja, zo hard was het.
14: Ja.
7: En toen kwam die zuster eraan en die heeft mijn hoofd als het ware gekneed.
14: Echt?
7: Ja, kennelijk kan dat. Kennelijk zit daar nog wat.
14: Ja, ik heb ook wel eens gehoord dat mensen eruit getrokken werden aan hun hoofd en dat ze dan een beetje een punthoofd kregen.
7: Nou ja.
14: Het schijnt maar tijdelijk te zijn.
7: Die zuster, Simfrosa, die moet tegen mijn moeder gezegd hebben van, maak je geen zorgen, het komt wel goed.
14: Je hebt als een goed journalist betaamd al een beetje uitgezocht hoe dat destijds ging toen jij er nog wel bij was, maar niet.
7: Nou, mijn moeder heeft dit verhaal spontaan verteld.
14: Ja.
7: En ze vertelt het nog steeds. Tot mijn grote leedwezen. nu ze wat ouder wordt, vertelt ze het steeds vaker. Of komt het wel eens aan de orde weer.
14: Ja,
7: nou ja,
14: dat is toch leuk.
7: Ja, toch. Ja, ik ook.
14: Wat zijn jouw oudste herinneringen?
7: Oh, dat is eigenlijk toen ik mijn eerste fiets kreeg. Een op twee wielen.
14: Ja.
7: Een blauwe. Die stond in de kamer voor mijn verjaardag. En ik was er apen trots op. Ik denk dat ik 4 was of zo. Zoiets. Ja. Wanneer kan een kind fietsen?
14: Ja.
7: En ik ging ermee over de Groningenstraatweg. En ik was wel bang om te vallen. Niet vanwege mijn knieën, maar dat de fiets dan beschadigd zou worden.
14: Je was zuinig op dingen.
7: Ja, dat soort dingen wel, ja. En ja. Dat ging redelijk goed. Maar dat is mijn eerste herinnering.
14: En je eerste muzikale herinnering?
7: Oei, dat is.
14: Ja?
7: Dat is eigenlijk. Ja, nee, er zitten vast wel eerdere herinneringen, hè, muzikale herinneringen.
14: Maar
7: wij zaten bijvoorbeeld. Ja? Ik zat op een christelijke basisschool. En dan moest je voor iedere maandagochtend een liedje, een psalm of een gezang uit je hoofd geleerd hebben. En dat droeg je dan voor. Is dat ook een muzikale?
14: Zeker.
7: Hè?
14: Ja.
7: Dat was elke week was dat aan de orde.
14: Ja.
7: Dus dan aan het einde van groep 8 kende je behoorlijk wat psalmen en gezangen. En omdat wij toen een tijdje kerkelijk waren, dan kwam dat wel van pas.
14: Een tijdje kerkelijk, dat houdt al in dat later niet meer zo was?
7: Nee, daar kwam een soort breuk, een soort kentering toen mijn ouders gingen scheiden.
14: Ah.
7: Toen mijn vader die deed dingen in de kerk, maar die was er toen ineens niet meer. En mijn moeder en wij hobbelden erachteraan. En
14: ja.
7: Mijn moeder had kennelijk minder behoefte. En je weet hoe kinderen zijn.
14: Ja.
7: Die kunnen de zondag heel snel op een andere manier.
14: Geloofde jij in God?
7: Ja, eigenlijk wel ja. Ik ben daar wel heel lang in meegegaan. Ik vond die verhalen ook mooi.
14: Ja.
7: Uit de Bijbel.
14: Ja.
7: Dat dacht ik over na en dat vond ik mooi.
14: Leven in muziek, zo heet dit programma. En toen jij werd geboren, toen was het september 1961, stond dit liedje op 1 in de hitparade. MUZIEK

0: Johnny Hoes uit september 1961.
1: Zo.
0: Vond je het leuk?
1: Nou, toevallig zat dit ook in het genre van mijn oma. Van moeders kant.
0: Oh.
1: En die, mijn oma was heel goed in one-liners. Dus dan...
0: Weet je nog een voorbeeld?
1: Ja, als wij heftige situaties hadden. Heftige gebeurtenissen. Dan zei mijn oma altijd, wat een toestand in Marokko. Wat een toestand in Marokko.
0: En dat had ze zelf bedacht.
1: Nou,
0: of was er iets in die tijd?
1: Ik moet schuldig blijven, maar ik heb het wel ergens aangetroffen toen ik het zat te googlen, dat het ergens op sloeg. Ja. Dat het ook weer misschien ergens uitkwam.
0: Ja.
1: Maar, en deze zat er ook in. Was ik maar bij moeder thuis gebleven. Van,
0: kijk eens aan.
1: Als one-liner, hè?
0: Ja, was ik mooi. Ja. Ja, het is ook wel een goeie. Die eerste levensjaren. En je had dus een vader die kwam uit Indonesië. Dat vul ik voor je in. Die enigszins beschadigd uit de oorlog is gekomen.
1: Ja.
0: Wat ik vertelde in de inleiding. Wat hem onder andere was overkomen. En die trouwt dan met zo'n kloeke Friezin, stel ik mij voor.
1: Ja. Die elkaar hebben leren kennen in een zwembad.
0: Oh.
1: In Leeuwarden.
0: Oh.
1: In het overdekte zwembad. Omdat mijn vader zweminstructeur
0: werd. Leuke baan, toch?
1: Ja. En zij ontmoet elkaar en zij werden verliefd. Althans, mijn moeder heel erg op hem. Want nou, Indische jongens hadden in die tijd wel wat. Dat merk je ook aan die popgroepen en zo, hè, die toen allemaal stonden.
0: Ja, de Ramones en noem maar
1: op. Daar liepen meiden achteraan. Vonden ze fantastisch. Exotisch misschien. Maar goed,
0: Heb jij dat ook wel? Want jij hebt ook. We kunnen ook aan jou zien dat er iets Indisch in jou zit. Heb jij daar ook in de goede zin van het woord last van gehad later? Dat de meisjes jou heel leuk vonden?
1: Nou, toen ik 12, 13, 14, 15, 16, die leeftijd wel, ja. Dan had ik over belangstelling niet te klagen.
0: Ja.
1: En dat was eigenlijk best wel leuk. Maar ik heb nooit echt zwaar te maken gehad met discriminatie.
0: Nee, maar dat bedoel ik ook niet, hoor.
1: Dat ik geroepen werd of zo.
0: Omdat
1: ik een beetje een donker huidje had.
0: Ja.
1: Het is tegenwoordig dat mensen zeggen van, hey, wat ben je op vakantie geweest? En wat ben je bruin en dit en dat? Maar ze linken dat niet onmiddellijk. Daar hoef ik niet veel voor te doen. Dan zeggen ze, ergens dacht ik wel dat er misschien wat ander bloed in zat. Of dat je misschien ergens voorouders zo.
0: Jouw vader was ook ongeveer deze kleur? Of was hij nog iets donkerder?
1: Hij was iets donkerder.
0: Ja.
1: Kijk, bij mij zit er natuurlijk weer Friese bloed doorheen. Zeg maar, Friese invloeden.
0: Ja.
1: Maar mijn vader was echt een... ik denk een Javaanse vader. En een gemixte... In het Maleis zeg je dan Champur.
0: Oh.
1: Een gemixte...
0: Hoe weet jij dat?
1: Wat?
0: Ik bedoel, nou, Champur bijvoorbeeld.
1: Nou, dat is grappig. Ik heb in Indonesië gereisd.
0: Oh.
1: Een aantal malen.
0: Ja.
1: 3 reizen gemaakt.
0: Zo.
1: En,
0: gewoon om te kijken van waar kom ik weg?
1: Ja. Dus ik ging dat allemaal opzoeken. Waar mijn vader gewerkt had toen hij jongen was. In welke bakkerij. Want mijn vader hield van bakken en eten koken.
0: Aha.
1: En ik ben op een eiland geweest bij Surabaya, Madura. Waar mijn opa na zijn knil... Nadat hij bij het knel was geweest, bij een spoorlijn ging werken. Madura spoorlijn, dat was gewoon een traject.
0: Ja.
1: En daar woonden zij in een groot huis, waar nu inmiddels 3-4 gezinnen woonden.
0: Goh.
1: En daar ben ik ook geweest. Dus ik heb wat gevolgd.
0: Ja.
1: Het spoor.
0: Ja. En wat heb je dat alleen gedaan? Heb je dat met je vrouw gedaan?
1: Ja, ik heb dat met mijn vrouw gedaan. Omdat die was zo mogelijk veel reislustiger dan ik.
0: Ja.
1: Maar die zei van, ik wil op reis en wat kunnen we doen? En toen zei ik van, nou, dan wil ik wel heel graag naar Indonesië.
0: Ja.
1: Want ik wilde ook gewoon dat gevoel hebben. Van ik zocht ook wel een beetje misschien onbewust
0: thuis
1: wat herkenning.
0: Ja.
1: Weet je wel? Kijk, wij hadden bijvoorbeeld thuis allemaal gewoonten. Hè? Bij ons in de wc, daar stond een fles met water.
0: Ja.
1: En mijn vader maakte zijn billen schoon. met zijn handen en water.
0: Ah.
1: Dus die gebruikte eigenlijk geen toiletpapier.
0: Ja.
1: En, wij wel natuurlijk, en mijn moeder ook. Maar ja. Die fles stond er altijd. Dus ik dacht van, hé, hoe kan dat nou? En wat is dat?
0: Ja.
1: Nou, goed, ga op reis. En zeker in die tijd. En toen had men geen doorspoel-wc's.
0: Nee.
1: Had je gewoon zo'n soort van douchebak, weet je wel? Met een... Met zo'n bak ernaast vol met water.
0: Ja.
1: Had je zo'n schepper, zo'n schepbakje. En dan maakte je dat zo schoon.
0: Goh.
1: Overal.
0: Ja.
1: Behalve in de westerse hotels.
0: Ja.
1: Maar nou, dat is een voorbeeld van herkenning. Dat je denkt, ja, nou, en natuurlijk het eten.
0: Ja.
1: Maar ook
0: de geur.
1: De geur, de mimiek van mensen. De manier waarop mensen lopen.
0: Ja.
1: In Azië.
0: Had jij ook het gevoel van, ik ben één van hun? Toen je daar
1: dat
0: was?
1: Had ik al. Het is heel gek, het is bijna magisch. Dat had ik al toen ik aankwam met het vliegtuig en de vliegtuigtrap afdaalde.
0: Ja.
1: En hele sterke kretekgeur, dat is de Indonesische sigaret.
0: Ja.
1: Tabak, rook. Toen had ik het al. Toen dacht ik. En mijn vader rookte geen kretek, dus daar kan het niet van zijn. Maar het was gewoon de geur die ik dacht: van ja, dit voelt goed, weet je wel.
0: Wat bijzonder.
1: En de volgende dag, we gingen met een taxi naar de binnenstad van Jakarta. Het was mega druk, rijend dik over de wegen, de straten. Super chaotisch. Dus meteen hotel slapen, volgende dag wakker worden, ik de straat op. En het lawaai, de geur, het voelde gewoon heel vertrouwd.
0: Ja.
1: Is raar.
0: Ja.
1: Je komt ergens volkomen nieuw. Het had ook een cultuurschok kunnen zijn.
0: Maar je was thuis.
1: Maar dat was het niet. Nou, en wat er dan gebeurt, je weet misschien dat in die Aziatische landen moet je overal over onderhandelen.
0: Ja.
1: Je hebt geen fixed price, hè?
0: Nee.
1: Dus als het regent en je hebt een paraplu nodig in een winkeltje, is die drie keer zo duur.
0: Ja.
1: Omdat het regent.
0: Als je niet onderhandelt, tenminste.
1: Ja. Buitenlanders worden daar helemaal gek van.
0: Ja.
1: Als ze daar zijn. Geïrriteerd, boos, reageren dat af. Hè?
0: En jij?
1: En ik speelde het spel.
0: Ja.
1: Ik speelde het spel. Ik vond het heerlijk.
0: Ja.
1: Snap je?
0: Ja.
1: Dat was ook zoiets van. Dat zit dan ergens toch in je.
0: Heb jij wel eens overwogen van hier moet ik misschien wel gaan wonen? Hier moet ik bij gaan wonen?
1: Nee. Nee, want je bent toch ook wel weer gewoon heel erg Nederlands, hè?
0: Ja.
1: Heel erg Westers, hè?
0: Ja.
1: Dus. Het is een feest, het is een herkenning en dat is het fijne, maar daar blijft het dan ook bij.
0: Ja.
1: Dus ik had geen gevoel van, ik ging er ook wel heen, ik dacht ik moet verhalen schrijven, maar dat is het ook niet.

0: scheef. Ik heb me daar niet in verdiept. Maar wat je steeds in dat nummer hoort, is dat zij zeggen van ja, we zijn gewone mensen. We hebben er ook niet allemaal voor doorgeleerd wat we doen. Eigenlijk doen we maar wat. We proberen de goede kant op te knoeien samen.
1: Ja.
0: En dan gaan de dingen mis. Maar laten we elkaar misschien toch vasthouden. Dat is wat ik erin beluisterde. En verder vind ik het mooi gezongen. Dus het is een nummer wat je een beetje meeneemt in die gedachte. Als je daar zelf ook wel eens over nadenkt.
1: Ja, John Legend.

0: Gewone mensen, Ordinary People van John Legend. Mooie muziek.
1: Ja, ja, prachtig, hè?
0: Ja. We zaten in jouw leven nog maar in je jeugd. In je vroegste jeugd.
1: Ja.
0: Je hebt verteld dat je ouders uit elkaar gingen. Betekende dat ook dat het een beetje een sombere jeugd was? Met veel ruzie en zo?
1: Nou, dat was natuurlijk op het laatst, hè, toen die scheiding zich echt heel erg aankondigde.
0: Ja.
1: Was dat wel het geval, helaas.
0: Is dat het eerste voor een kind, als de ouders gaan scheiden?
1: Nou, je hebt eigenlijk een soort van loyaliteits...
0: conflict?
1: Ja, eigenlijk wel, hè. Kijk, mijn zus Gea en ik, wij hingen heel erg aan mijn vader.
0: Ah.
1: Mijn vader was heel, heel zachtaardig.
0: Ja.
1: En heel, heel lief en zorgzaam.
0: Ja.
1: Mijn moeder, die werkte veel, was
0: deze?
1: Zij werkte in een kledingwinkel.
0: Oké. Okay.
1: En nou ja, dat is tot 6 uur in de middag. Dat is de hele zaterdag.
0: Ja.
1: En mijn vader kookte dan, weet je wel. Dus die rol had hij op zich genomen. Mijn vader werkte op de vliegbasis Leeuwarden als een administrateur. Maar die was dan op tijd klaar, 4 uur.
0: Maar wacht even, hij was eerst zwem-instructeur.
1: Ja.
0: Toen ze elkaar leerden kennen.
1: Ja.
0: En toen later kwam die op die basis.
1: Ja, op die vliegbasis Leeuwarden. Een van de grootste, was toen een hele grote werkgever, misschien nog wel. En daar kwam hij terecht. En dat deed hij administratieve taken. Nou ja. Maar goed, dus wij hadden het idee, want mijn vader zou weggaan. En dat viel ons zwaar.
0: Ja.
1: Want je leunt toch, je bent zo vertrouwd met je vader, dat slaat een gat in je bestaan eigenlijk. Hè?
0: Ja.
1: Maar mijn moeder die pakte dat heel goed op. En die zei, we komen hier wel doorheen. En ik had ook het idee, ik was toen ongeveer 11 jaar... dat ik in die periode snel ouder werd. Dus ik...
0: Volwassen, zeg maar.
1: Ja, volwassen is misschien een groot woord, maar...
0: Maar je begon wel snel meer te snappen van...
1: Ja.
0: Van, ja.
1: Ja, wat is hier aan de hand? Waarom is dit?
0: Ja. He?
1: Dus, en ook kennelijk volwassen mensen hebben problemen. Dus ja, dan is eigenlijk je kindertijd... Die is eigenlijk wel een beetje voorbij.
0: Ja.
1: Op die manier, hè? Nou, dan... Ik hield ontzettend van sport en van voetbal. Dus ik was heel veel weg.
0: Ja.
1: Dus dat was ook een beetje een vlucht. En mijn vader ging... Wij woonden in een flat. Ging schuin tegenover ons wonen.
0: Oh.
1: En ik kon...
0: Dus je kon hem gewoon letterlijk zien?
1: Ik kon hem gewoon zien.
0: Ja, ja.
1: Dat was natuurlijk raar.
0: Ja.
1: Dus af en toe dan ging ik naar de slaapkamer van mijn moeder. En dan keek ik zo. En dan zag ik hem lopen. En gek genoeg ben je ook wel zo flexibel als kind. Dat je de situatie als het ware... neemt zoals het is.
0: Ja.
1: En weer verder gaat.
0: Ja.
1: En dat was wel heftig.
0: Dat kan ik me voorstellen. Ja.
1: En we hadden wel een bezoekregeling. Het ging dus om de 2-3 weken naar mijn vader. Maar mijn vader die was wat wispelturig. En hij kwam ook uit de kast, want hij was homoseksueel.
0: Ja.
1: Dat was voor mijn moeder was dat natuurlijk een klap in het gezicht.
0: Dat was ook de reden waarom ze uit elkaar gingen?
1: Uiteindelijk denk ik wel. Want ja. dan heb je ook niet echt een leven als echtpaar. Hè?
0: Ja.
1: Dat werkt allemaal niet.
0: Ja.
1: En, maar goed, dan gingen wij daarheen. En mijn vader was heel wispelturig. Dus dat betekende dat hij soms geen zin had om ons te ontvangen. Of niet in staat was. En dan gingen we met ons tasje weer terug.
0: Het sneu.
1: Ja, dat was echt sneu. En... Die verwijdering, toen zei mijn moeder nou is het afgelopen. En de bezoeker ging naar de rechtbank en zei... die bezoekregeling is exit, afgelopen. Ja. En vanaf dat moment, dan
0: neem was je vader helemaal kwijt.
1: Ja, eigenlijk wel. Maar goed, hij woonde daar. Ja. Dus wat er dan gebeurde was een groot veld voor, een voetbalveld. En daar voetbalden wij eigenlijk elke dag.
0: Ja.
1: En dan kwam het wel eens voor dat dan op dat balkon... Daar stonden mijn familieleden.
0: Ja.
1: Met mijn vader. En dan stonden ze zo naar mij te kijken. Meer deden ze niet. En een handje opsteken en ik een handje terug, weet je wel.
0: Ja.
1: En die, maar dat afstand, was het enige... die afstand die je dan voelt,
0: ja.
1: Het is enorm.
0: Dus
1: dat zijn mensen die waar je dus in je jeugd op visite kwam. Verjaardagen, feestjes, noem het allemaal maar op.
0: Ja.
1: Hè?
0: Het heeft iets heel tragisch.
1: Heel raar. Maar weet je, jij zegt het heeft iets heel tragisch, hè? Je bent in staat als kind om daarmee om te gaan.
0: Ja. Ja, kinderen zijn heel lenig.
1: Dat is mij toen wel. Als ik daar nu over nadenk, dan dacht ik van ja, ik had ook wel enorme veerkracht eigenlijk.
0: Ja, je dacht gewoon, zo is het gewoon.
1: Ja. Ja.
0: Goh.
1: Ja, gek hè?
0: Ja.
1: En uiteindelijk is dat allemaal goed gekomen.
0: In welke zin goed gekomen?
1: Nou, kijk, toen ik ging studeren in Tilburg, School Academie voor de Journalistiek.
0: Ja.
1: Toen was ik 22, 21. En toen dacht ik van, ik ga hem toch weer zien.
0: Ja.
1: En toen woonde hij inmiddels in Zutphen. En toen ben ik erheen gegaan. En toen hebben we gewoon heel veel gepraat. Ook over deze tijd.
0: Wat goed. Van allebei.
1: En we hebben allebei uitgesproken dat het heel pijnlijk was. En dat hij had dingen beter kunnen doen. Ik had misschien ook eens een keer gewoon toch maar weer erheen.
0: Ja.
1: Maar ik was ook zoiets van, ja, als jij zo doet, kom ik niet meer.
0: Ja.
1: Mijn moeder wilde dat ook niet, snap je? Dus het liep zoals het liep.
0: Ja.
1: Maar toen, op dat moment, konden we er heel goed over praten. En vanaf dat moment hebben we ook gewoon redelijk veel contact gehouden.
0: Het is heel troostrijk, hè? Dat het
1: heel
0: zo
1: troostrijk
0: is afgelopen.
1: Ja. Heel troostrijk. En mijn vader was toen op dat moment, hij was echt van goede wil. Hij wilde zijn, de fout en zo die hij gemaakt had, wilde die als het ware weer goed maken.
0: Ja.
1: Weet je wel.
0: Ja. En je liet hem dat ook doen?
1: Ja, want dan gaf, omdat hij graag kookte, voordat ik weer afreisde naar Tilburg, hè,
0: ja,
1: nou, om te studeren, dan kreeg ik een hele tas met eten mee. Nou, dan had ik voor de hele week eten. En als je van Indisch eten houdt, dan is dat echt een cadeau, hè?
0: Ja, dat is lekker. Ja.
1: Om het zelf te maken, dat is veel werk.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Dus had hij dat allemaal gedaan. Als ik kwam, kookte die. Hij gaf zo.
0: Je kon ook wel voelen, letterlijk en figuurlijk, van hij wil weer goed zijn.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dan, ik had ook echt het gevoel dat het gemeend was, snap je?
0: Ja.
1: De man heeft ook een periode nodig gehad om tot zichzelf te komen, naar zo'n huwelijk. Het is een, kijk, ik denk wel eens dat soms ben je nog te jong om werkelijk te begrijpen wat er in een mensenleven, een leven van iemand die ouder is, gebeurt.
0: Ja.
1: En wat er in dat hoofd zit. Dat kun je niet bevatten op die leeftijd.
0: Nee, maar jij was ook wel weer zo lenig om hem toe te laten. Later.
1: Ja, want ik was ook nieuwsgierig, hè?
0: Ja, ja.
1: Van, hoe gaat het nu met jou?
0: Ja.
1: En ik had ook wel een beetje zorg. Want ik wist natuurlijk wat hij in de jappenkampen had meegemaakt.
0: Ja.
1: En ik heb toen in die studie, op de Academie voor Journalistiek, heb ik ook voor mijn afstuderen heb ik heel veel Indische mensen geïnterviewd.
0: Ja.
1: Van Wieteke van Dort tot een andere schrijver, Olaf Jedelandel. Ja, veel luisteraars zullen hem niet meer kennen, maar het was een mystieke schrijver.
0: Ja.
1: Hij schreef over Guna Guna en gekke dingen geheimzinnige dingen in Indonesië. Daar was ik geïnteresseerd in.
0: Ja, je was jezelf nog steeds aan het ontdekken.
1: Ja, heel erg. Heel erg. Ik sprak met Indonesiërs die Nederlanders hadden gedood. En andersom.
0: Jongen.
1: Weet je wel, heftig, kwam gewoon op bezoek. En weet je, daar heb ik eigenlijk het gevoel gehad hoe interessant journalistiek kan zijn.
0: Ja.
1: Hè? Dat het een soort van gelegaliseerd voyeurisme is.
0: Je moet het ook
1: in iemands leven.
0: Ja.
1: Je maakt duidelijk van, ik ben geïnteresseerd, echt. En die persoon legt zijn hele hebben en houden op tafel.
0: Ja. Ja.
1: Persoonlijke dingen, nou, dat is heel teer.
0: Ja.
1: Maar het is ook heel dankbaar om dat te ontvangen.
0: Ja, maar je bent dan ook iemand die wil dat die kennis en die inzichten graag delen met anderen. Toch?
1: Eigenlijk wel, ja. Want dat geeft context, hè?
0: Ja.
1: En zeker bij dit soort dingen. Maar goed, dat deelde ik ook met mijn vader. Hè? Van, ik heb die geïnterviewd en die. En dan zei hij, zou je dat wel doen? Want het is allemaal zo erg.
0: Ja.
1: En toen, hij had heel weinig inkomen. En toen bedacht ik dat hij misschien wel in aanmerking zou kunnen komen voor een oorlogsuitkering.
0: En dat heb je toen
1: en dat
0: geregeld.
1: Hebben we toen samen, hij heeft het aangevraagd. Maar daar zat ook echt een psychologisch onderzoek aan vooraf. En toen werd ik eigenlijk gewaar, want hij had daar nooit over gepraat. Indische mensen praten daar niet over.
0: Ja.
1: Uit zichzelf. Dat hij gewoon in een Japans kamp had gezeten in een dierentuin.
0: Ja.
1: In Surabaya.
0: Ongelooflijk.
1: En dat daar ook gewoon mensen werden gevoerd aan wilde dieren.
0: Ongelooflijk.
1: Als mensen die ongehoorzaam waren of zo.
0: Ja.
1: En dat heb ik allemaal teruggelezen in die rapporten van die psycholoog.
0: Ja.
1: En dan word je wel even stil.
0: Ja.
1: Maar ook daar hebben we over gesproken. En uiteindelijk merkte ik dat het bij hem ook allemaal wat lichter begon te worden.
0: Ja.
1: Snap je?
0: Wat goed.
1: Ja.
0: Who Wants to Live Forever?
1: Ja.
0: Is van Queen?
1: Ja.
0: Waarom heb je die gekozen?
1: Nou, dat vind ik dus ook gewoon een heel mooi nummer. Hè? Dat gaat, in mijn beleving gaat dat ook over sterfelijkheid.
0: Ja.
1: En dat is ook wel een thema waar je af en toe even bij stilstaat. Weet je wel, ook als je hele...
0: Hoe is het met jouw vader? Ik bedoel, hij leeft niet meer, hè?
1: Nee.
0: Wanneer is hij overleden?
1: Hij is in 2003 overleden, dus hij is net geen 70 geworden.
0: Ja.
1: En
0: niet echt oud, hè?
1: Nee, hij is niet echt oud. Hij kreeg leukemie en de ziekte heeft zich heel snel geopenbaard.
0: Ja.
1: Maar waar ik nog steeds, en om het even dan af te maken...
0: Ja.
1: Waar ik nog steeds ook heel blij mee ben... is dat hij op zijn sterfbed mij aankeek en zei... ik heb mijn best gedaan.
0: Ja.
1: Weet je wel? En dat vond ik echt waanzinnig mooi. Want ik denk, dat is ook zo.
0: Ja.
1: En we zijn ook maar... mensen.
0: Maar je gaf hem ook de kans om dat te doen. Dat is ook wel...
1: Ja, hij zei het spontaan, weet je wel. Het was niet dat we ergens over aan het praten waren.
0: Ja.
1: Het kwam plotseling over zijn lippen, weet je.
0: Ja.
1: En dat was voor mij ook heel troostrijk.
0: Ja.
1: Ik dacht, nu je gaat overlijden... maar we kunnen het boek wel dan heel goed sluiten.
0: Ja.
1: Dus ja, met alles wat er gebeurd is... want hij was natuurlijk, toen ik jong was, was hij ook wel eens heel agressief. Dan stopte hij me in een kolenhok. En daar zat ik dan en dan dacht ik, ik heb kennelijk wat verkeerd gedaan en dit en dat.
0: Zo'n lievertje was het ook niet.
1: Nou ja, je hoort toch wel van ouders die af en toe zeggen, ik kan hem wel achter het behang plakken of zo.
0: Dat deed hij letterlijk.
1: Maar ja. Weet je, dat heb je hem dan allemaal, heel gek, op slag vergeven.
0: Ja.
1: Gek, hè?
0: Ja.
1: Dat het zo kan gaan. Dat je...
0: Nou, dat is wel... Ik bedoel, wees blij dat je dat nog kon doen... toen hij nog leefde natuurlijk.
1: Ja, ja. Ja, ja. Dus,
0: Freddie Mercury, Who Wants to Live Forever?

0: dat is mooie muziek.
1: Ja.
0: Het is best heftig zo.
1: Ja, maar mooi om je ogen dicht te doen en er dan lekker naar te luisteren.
0: Absoluut, absoluut. Stem behoort toe aan Johan de Veer. Hij is journalist. En is dat geworden eigenlijk om onder andere door de School van Journalistiek in Tilburg te volgen? Waarom daar?
1: Ah, nou, dat is wel grappig. Maar het kon ook in Utrecht.
0: Ja. Of in Zwolle.
1: Het kon in Zwolle, in Kampen.
0: Ja.
1: Voor Kampen werd ik op een gegeven moment uitgeloot.
0: Oh, ja. Dus iedereen wilde nog journalist worden in die tijd.
1: Ja, ja. En Kampen, en het werd Tilburg. Ik had zin om ver weg te gaan.
0: Oh.
1: Had ik ook wel.
0: Moeten we dit psychologisch duidend van zo ver mogelijk van huis?
1: Nee. Ik was op 17-jarig... dat moet ik anders vertellen.
0: Ja.
1: Ik was op 17-jarige leeftijd in militaire dienst gegaan.
0: Ja.
1: En toen dacht ik van... En daar was ik ook ver weg. In Ossendrecht. En dat je kwam eigenlijk een beetje los. Hè? Je ging je vleugels uitslaan en zo.
0: Ja.
1: En ik was wel geïnteresseerd in... dat.
0: Ja.
1: En Utrecht stond bekend als heel erg links. Hè?
0: Oh ja.
1: Weet je nog?
0: Is nog steeds zo volgens mij.
1: Ja, daar gebeuren de gekste dingen. Ik hoor dat nu nog wel eens van collega's die daar wel gestudeerd hebben. En daar was mijn moeder eigenlijk niet zo'n voorstander van.
0: Die dacht van, we moeten een beetje...
1: Ja, hij moet wel wat leren.
0: Ja. En het is ook gebeurd daar in Tilburg?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, echt.
0: Ja, ze zeggen altijd van zo'n...
1: Het stond een beetje bekend als een katholieke school. Het bestond ook nog maar drie jaar. En...
0: Was jij ondertussen trouwens, sorry dat ik vandaag aan het dak ga, maar jij was ondertussen niet meer van het geloof?
1: Nee, of nog wel? Niet praktiserend, zou
0: maar
1: ik zeggen.
0: Maar geloofde je nog?
1: Ja, eigenlijk wel. Nou. Ik heb wel eens... Ja, zeker wel.
0: Ja? Ja. Nou, ik vraag dat vanwege Tilburg en katholiek.
1: Ja, maar dat had daar... Kijk, met katholicisme, daar had ik niet zo heel veel mee. En dat was natuurlijk wel de bakermat...
0: Ja.
1: En zo was het ook uit voortgekomen.
0: Ja.
1: Maar er werd wel heel erg op gewezen van... dit is geen school waar we katholieke journalisten opleiden of zo. Weet je wel?
0: Ik zou ook niet weten hoe je dat...
1: Nee.
0: Want dat zou moeten zijn dan. Nee.
1: Dus dat was ook niet het geval, hoor.
0: Nee.
1: Er was alleen wel een zekere discipline en wat schools, zeg maar. Er werd wel gediscussieerd, maar niet zo heftig en actievoerderig bijna zoals in Utrecht.
0: Ja. En je kwam daar iemand tegen op die school?
1: Ja.
0: En niet zomaar iemand?
1: Nee, ik zat in de groep met Els en Els Busseman. En die kwam eigenlijk uit Rotterdam. Maar later zou ik te weten komen dat ze eigenlijk uit Groningen kwam. Maar toen was het Portugal-Rotterdam, dorpje. Maar en zij, het viel mij op dat zij... was eigenlijk veel verder dan ik. Ze was veel bespraakter.
0: Hoe bedoel je dat?
1: Bespraakter.
0: Ja.
1: Ze kon al redelijk goed schrijven. Dus oefeningen, verhalen die wij moesten maken... waar de heel van de klas op zat te zweten. Dat had zij in een mum van tijd.
0: Die keek tegen erop.
1: Ja, eigenlijk wel. En ze begon zich ook meteen te bemoeien met het schoolsysteem en zo. En ik dacht, het is wel een beetje een... zo'n beide handje, weet je wel.
0: Ja.
1: En maar toen... Ik weet nog wel dat we een volleybalwedstrijd hadden. Van de ene groep tegen de andere groep. En toen mapte ik een bal tegen haar aan.
0: Ja.
1: En daar trok ik ook de aandacht mee, denk ik. Maar achteraf. Maar we raakten leuk aan de praat, weet je wel.
0: Ja.
1: En toen begonnen we ook echt wel wat voor elkaar te voelen. En we bezochten elkaar vaak. En dat grote verschil van dat tamelijk timide mannetje uit het noorden.
0: Ja.
1: En die...
0: Waarschijnlijk
1: bij de hand Rotterdamse.
0: Ja.
1: Ja, dat verschil werd heel snel overbrugd door gesprekken die we hadden. En onderwerpen waar we elkaar vonden, weet je wel. Ja. En zij accepteerde dat ik gewoon een wat langere weg zou hebben om in die journalistiek te komen.
0: Ja.
1: En ik accepteerde dat zij al sneller aan de bak kon.
0: Ja.
1: Want zij ging toen ook nog tot overmaat van ramp. Na het eerste jaar switchte ze naar Utrecht. Was ik haar kwijt. Dus dat werd een hele gependel. En vervolgens kon ze in het derde jaar een baan krijgen in Winschoten. Bij de Winschoten Courant.
0: Zo.
1: Ja. Dus ja, dat was geld verdienen en een huisje, een boompje, en zo'n huisje en een flat, dat weet ik veel.
0: Ja. Wist je al lang, dit is de vrouw van mijn leven, nou, hier moet ik bijblijven?
1: We hadden wel heel erg het gevoel van, het is nu leuk.
0: Ja.
1: En we zien wel.
0: Ja, leuk.
1: Dus we hadden niet, ja, leuk. En we voelden het elkaar aangetrokken. Maar we hadden niet het idee van, dit is voor eeuwig of zo.
0: Oh.
1: Zo stonden we er niet in.
0: Nee.
1: Het kan eindig zijn, weet je wel. Maar dan hebben we toch een leuke tijd gehad.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, wat. Die horizon die lag niet mega ver weg of zo.
0: Ja, maar we zitten nu, weet ik veel, meer dan 40 jaar verder.
1: Ja. Ja, bijzonder, hè?
0: En jullie zijn nog steeds bij elkaar.
1: Ja.
0: En heb je nou dat gevoel nog steeds van, nou...
1: Nee, dat is een tijd. Kijk, als je kinderen krijgt, hè, als je met elkaar kinderen... Dan denk je wel van, nou, dit geven we ook niet zomaar op. Of dit laten we niet lopen. Hier gaan we ons best voor doen.
0: Maar zij zat in Winschoten. En nou zijn we ook eigenlijk in Groningen.
1: Ja. En ik huppelde erachteraan uiteindelijk. Dus ik haalde trouw mijn diplomaatje.
0: Ja.
1: En toen dacht ik ga daar ook heen. En toen ben ik in Groningen gaan freelancen.
0: En wat voor soort verhalen maakte je toen?
1: Nou, ik moest natuurlijk kijken, waar is markt voor?
0: Ja.
1: En er was markt voor verhalen waar je wat langer over deed. Waar anderen geen tijd voor hadden. Onderwerpen die je moest uitzoeken waar anderen geen tijd voor hadden. Zo, ja. Weet je wel? Dus dat gat, dat zocht ik. En dat leidde tot verhalen over experimenten met medicijnen door studenten. Weet je wel? Van proefpersonen. Proefpersoon zijn. En ik verdiepte me ook in de situatie van toen van de Zuid-Molukkers. Ja. Jonge generatie.
0: Oh ja.
1: Jonge generatie.
0: Ja.
1: Die veel drugsgebruik, veel werkloosheid, veel eenzijdige opleidingen. Conflicten met ouders.
0: Ja. Maatschappelijk relevante onderwerpen.
1: Ja, en uiteindelijk denk ik dat ik in die periode ook wel heel erg mensen zocht die in de knel zaten, die een probleem hadden, weet je wel.
0: Ja.
1: Op een of andere manier.
0: En wat deed zij ondertussen? Wat voor soort verhalen maakte zij?
1: Zij was verslaggever.
0: Ah.
1: Dus zij ging de wat lopen, Waddenzee op, naar beroepsverboden in Duitsland.
0: Oh ja.
1: Het ging alle kanten op. Maar dat is wat zij leuk vond. Gewoon.
0: Jullie hadden het dus altijd over verhalen maken, eigenlijk. Of niet?
1: Nou. Ja, eigenlijk wel, ja. Daar ging het wel heel vaak over. En we hadden het over de krant ook, hè?
0: Ja.
1: Over hoe je een krant maakt en wat daarin moet
0: staan. Wou jij zo langzamerhand niet zelf ook graag bij die krant werken?
1: Dat gebeurde, want van 85 tot 87 ben ik eindredacteur sport geweest.
0: Zo?
1: Ja. En dat was nog in een periode dat... Dat er nog niet alles was gedigitaliseerd en zo. Dus het moest veel met papier en typemachines. Hè? En koppenbriefjes maken. Moest je allemaal intypen. En als je een fout maakte met Typex verbeteren.
0: God, wat een gedoe nog.
1: Dus het was trager. Hè?
0: Ja.
1: Maar wel al die kopij door van die sportverslaggevers.
0: Ja.
1: En daar was je dan druk mee van.
0: Maar je was nog hartstikke jong en jij moest... Die oudere heren dus al vertellen hoe ze die verhalen moesten maken. En dat ze niet te veel...
1: Ja, zeker. Er waren collega's bij. Ik had een collega Henk Mulder.
0: Henk Mulder. Broer van Jan, legendarische sportverslaggever.
1: Ja, die meer of meer duidelijk maakte... Als je ook maar iets in mijn verhaal verandert, dan snijd je ballen eraf. Weet je wel? Dat soort. En dan rende die de trap af. Maar op een of andere manier vond ik dat ook niet zo intimiderend, hoor. Dat viel allemaal wel mee, want de chef die zei gewoon van... nou, zelfs Henk Mulder moet korter kunnen schrijven. Dus dat ging eigenlijk best wel goed, hoor.
0: Stop. Ik ga je even onderbreken. Want we zitten tegen het nieuws van 9 uur. En ik wil nog een liedje laten horen van U2. I still haven't found what I'm looking for. Is die vraag inmiddels na zoveel jaar trouwens wel beantwoord? Heb je wel gevonden wat je...
1: Veel wel, maar ik denk dat het leven toch ook vaak gewoon een continue zoektocht is naar weer andere dingen. Dus dat ik denk dat het heel aanmatigend is om dat te bevestigen.

0: weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 9 uur.
10: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Advies van Anneke, wees lief voor elkaar. En daar horen zachte meubelen bij van Boske Meubelen. Met fluffy, teddy-achtige stoffen en ronde vormen. Net als wij, zeg maar.
12: Oh nee, mam.
11: Dus advies van Anneke, kom naar Boske Meubelen in Siddeburen. Voor hotel chic en organisch gevormde meubelen.
13: Raamdecoratie op maat gemaakt.
14: Timpweg.
13: Eigen productie- en montagedienst.
14: Timpweg.
13: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
15: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, Want een scootmobiel proberen, dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaard.nl.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
14: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2-3 gangen ineens, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
14: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
16: Voordeeluitjes.nl. Ga nu naar koken en wonen.
17: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
16: Ga nu naar koken en wonen.
17: In het stadshart van Appingedam.
18: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
19: Hey, waar was jij?
20: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
18: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
21: Leven in muziek.
22: Met Pieter de Hart.
23: Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
24: Welkom terug. Dit is het tweede uur van Leven in muziek. Op de dag dat het wereldkampioenschap voetbal echt losbrandt. De Groningse broertjes Bakuna spelen met Curaçao tegen Duitsland. Dat is om 7 uur vanavond. En om 10 uur is het Nederland tegen Japan. Het komend uur ook meer muziek en verhalen van Johan de Veer. Journalist met een groot hart voor alles wat zich in de provincie Groningen afspeelt. Ook op sportgebied. En we eindigden eigenlijk het vorige uur dat jij als sportjournalist bezig was.
25: Ja.
24: En er kwam toch een dag dat dat werd ingeruild voor een politiek journalist.
25: Ja, daar zat eigenlijk wel wat tijd tussen.
24: Ja.
25: Je moet je voorstellen, ik werd dus uiteindelijk regioverslaggever in Gelderland. Want na de periode bij de Winschoter gingen wij op reis. Na die reis.
24: Jullie gingen even op reis. En waar gingen jullie heen?
25: Naar Indonesië.
24: Oh ja.
25: Waar ik
24: ja.
25: Maar mijn vrouw die was zeer reislustig. En ik vond het ook gewoon een goed idee, dus zoals ik ook al vertelde.
24: Ja.
25: Maar na die reis toen moesten we ergens aan de bak. En toen zei mijn vrouw van, nou ja, weet je, ga maar solliciteren. En ik wandel nou achter jou aan.
24: Oh.
25: En toen belanden we in Doetinchem bij een krant, die heette De Graafschapbode. Dat was een kopblad van de Arnhemse Courant.
24: Mooie naam.
25: Ja, Graafschapbode.
24: Ja.
25: Maar het... Ik wilde gewoon zelf aan de bak in een paar gemeenten.
24: Ja.
25: Weet je wel? En dat kon daar. En,
24: maar daar, wat was dan wat je aantrok? Was dat
25: het
24: politieke?
25: Niet per se politiek, hè?
24: Oh, oké.
25: Dat was eigenlijk alles.
24: Ja.
25: Daarom vind ik die regioverslaggeving ook zo leuk.
24: Ja.
25: Je komt overal. Dus het gaat niet alleen om het volgen van die raadsvergaderingen. Het gaat ook om...
24: Sterker nog, het gaat om hoe dat zijn weerslag heeft op zo'n gemeenschap.
25: Ja, maar ook gewoon hoe die gemeenschap in elkaar steekt.
24: Ja.
25: Wat voor verenigingsleven daar is. Hoe dat bedrijvenleven in elkaar steekt. Wie het voor het zeggen heeft. En hoe het wordt gerund. Nou ja, goed. Daar kon ik me helemaal in verliezen.
24: Ja.
25: En daar heb ik eigenlijk... Eigenlijk vind ik zelf een beetje het vak geleerd.
24: Ja, ja.
25: Je kreeg daar de vrijheid om zelf je verhalen te kiezen. Dat natuurlijk wordt overleggen in redactievergaderingen. Maar ik weet nog wel dat ik er heel lang over deed. Over een stukje.
24: Te lang voor jezelf.
25: Ja, te lang. Maar ik dacht van...
24: Vond je vrouw dat ook?
25: Ja, die vond dat ook. Die dacht dan, als ik dan thuis kwam om 8:30...
24: Ja.
25: Terwijl ik eigenlijk dat stukje om 6:00 al, 6:30 al af had kunnen hebben.
24: Oh.
25: Zei ze van, ja, welk boek ben je nou weer aan het schrijven, weet je wel. En, maar goed, ik gunde mijzelf als het ware de tijd...
24: Ja.
25: Om zinnen te maken, om na te denken. Maar gewoon, en oh ja, ook wel belangrijk... in zo'n periode denk je ook niet dat je alles al weet.
24: Nee.
25: Dus ik vond het bijvoorbeeld heel moeilijk.
24: Dat denk je nu ook nog niet, toch?
25: Het was heel moeilijk om een mening te hebben ergens over.
24: Ja.
25: Ik dacht altijd aan de ene kant dit, aan de andere kant dat.
24: Maar dat heb je wel geleerd.
25: Dat ben ik een beetje wel kwijtgeraakt. Maar dat heeft ook een reden, hè? Dus naarmate je langer dat vak beoefent...
24: Ja.
25: Krijg je vaker een déjà vu gevoel, hè?
24: Snap je hoe het in elkaar steekt?
25: Dat heb ik eerder meegemaakt.
24: Ja.
25: En toen liep het zus af. En toen liep het zo af.
24: Ja.
25: En dit is gedrag wat je herkent. Van een politicus, van maakt niet uit wie.
24: Ja.
25: En dan ga je de dingen ook beter duiden. Dan voelt het lekker. Want dan denk je dat je een beetje snapt hoe het zit.
24: Ja.
25: En dan, de laatste stap, ga je er wat van vinden.
24: Ja.
25: Maar dat heeft wel een aanloop nodig.
24: Ja, daar heb je ook de tijd voor genomen.
25: En die aanloop die kwam eigenlijk... die periode bij de Graafschap Bode duurde 3 jaar. Gingen we weer op reis.
24: Ja.
25: Kwamen we terug. In 1990 gingen we freelancen.
24: Werd het niet eens tijd voor kinderen?
25: Ja, toen.
24: Ah.
25: Toen. Maar dat reizen was een beetje onder het motto... als je jong bent... heb je geen geld, maar wel energie.
24: Ja.
25: En als je wat ouder bent in je loopbaan... dan heb je misschien wel geld, maar geen energie. Dat was een beetje ons adagium.
24: Ja.
25: Vandaar dat we dat reizen hebben gedaan voordat de kinderen...
24: Waar ben je toen heen geweest? Want je bent niet alleen naar Indonesië geweest.
25: Nee, we zijn ook met de Trans-Siberië Express naar China gegaan.
24: Zo.
25: En toen hebben we maanden door China gereisd.
24: Jeetje.
25: In een periode.
24: Wat trok je aan in dat land?
25: Ja, we hadden toen natuurlijk de Tiananmen Square. Dat waren de studentenopstanden.
24: Ja.
25: Hadden we gehad.
24: Ja, het ging spannend
25: 80.
24: In China. Ja.
25: En ik was enorm nieuwsgierig hoe ze daaruit kwamen. Uit die situatie van... vrijheid willen.
24: Ja.
25: Had je
24: ook de behoefte om daarover te schrijven? Of wou je het gewoon zelf zien?
25: Ik wou het gewoon zien en voelen. Desnoods met handen en voeten.
24: Ja.
25: Met mensen daarover praten.
24: Ja. En lukte dat?
25: Dat ging mondjesmaat. Want de communicatie verliep gewoon stroef. Hè?
24: Ja, ze praten niet veel Engels in die tijd.
25: Nee. En ook de uithangborden. Er was heel weinig in het Engels.
24: Ja.
25: Menu. Je moest echt in een toeristenhotel zijn om...
24: Ik ben er 8 jaar geleden geweest. Het is nu anders.
25: Ja.
24: Er is een hele generatie die spreekt Engels.
25: Ja.
24: En dat is wel heel interessant, want dan kun je communiceren.
25: Ja.
24: Maar ze kunnen en ze mogen nog heel veel dingen niet. Dus wat dat betreft... Maar ga door. Ja.
25: Maar ik vond het intrigerend. En we zijn dus in steden geweest, platteland. We hebben die hele Yangtze-rivier afgegaan op een boot. Nou, dat doe je ook een dag of 7 over.
24: Ja.
25: En dan leef je gewoon op een schip tussen... honderden Chinezen roggelen, winden laten, alles door elkaar.
24: Ze eten de meest smerige dingen.
25: Ja, maar uiteindelijk vind je het helemaal niet meer zo smerig.
24: Nee,
25: ineens dan
24: het is
25: wordt
24: het ook
25: gewoon.
24: Niet.
25: Ja. Dus ik heb daar hele, hele goede herinneringen aan. En verder zijn we toen ook in Australië geweest.
24: God.
25: En Burma, dus Myanmar, Thailand...
24: Ja. Dus je hebt echt wel wat van de wereld gezien.
25: Nou, die hoek hebben we wel goed bereisd. Australië, daar kon je met een grote bus... kon je gewoon helemaal rond.
24: Goh.
25: Zeg maar. En dan...
24: Fascinerend.
25: Van plek naar plek.
24: Ja.
25: Op het door jou gewenste tijdstip.
24: Ja.
25: Nou, maar waanzinnig mooi. En bij Australië is fascinerend dat... daar wonen dus... Er zijn zoveel blanken neergestreken.
24: Veel,
25: maar uit Engeland, hè? Je kent dat verhaal misschien
24: nou
25: wel.
24: Ja, misschien moet je dat even zeggen. Dat die Engelsen, die dachten... Het was de 17e eeuw.
25: Ja.
24: En die dachten van... ja, we hebben heel veel van die schooiers... En dieven en moordenaars hier. Weg met die lui. Ja. Dus ze stopten ze allemaal in schepen. En ze verscheepten ze naar Australië.
25: Ja, en daar werden ze aan de kust. Belanden ze. Maar je ziet... misschien nog steeds, dat het klimaat... het is niet, laten we zeggen, meteen voor blanken gemaakt. Voor witte mensen gemaakt. Hè?
24: Ja.
25: Het is, ze hebben zich dat helemaal eigen moeten maken.
24: Ja.
25: En dat zie je overal.
24: Ja.
25: Het is heel fascinerend hoe de witte mensen in een gebied terechtkomt... wat zo vreemd is, maar waar ze zich wel settelen... en waar ze ook echt wat...
24: Ja, het is met al die boeven en schooiers... is het toch een leuk land geworden. Hè?
25: Ja, en het is ook nog wel wat vrijgevochten, hoor. Dus Alles is ruim, groot. Een dagje, dat vond ik echt grappig. Mensen gaan echt 3,5 uur, 4 uur rijden voor een dagje naar het strand.
0: Ja.
25: De afstand, alles is wat onmetelijk, hè?
0: Ja.
25: Als je naar een supermarkt gaat, moet je meteen vlees kopen. Meteen 8 kilo, weet je wel, zo.
0: Ja. Leuk.
25: Heel anders.
0: Leuke wereld.
25: En dat in Azië.
0: Hadden jullie wel zin om terug te komen eigenlijk?
25: Nou, ik moet wel zeggen, als je heel ver weg bent, voor langere tijd, dan verschrompelt
0: dat
25: Nederland.
0: Dat draadje wordt steeds dunner.
25: Ja, maar
0: hè?
25: Nederland verschrompelt ook tot een speldenprikje.
0: Ja.
25: En af en toe kwam je in een toeristenhotel en dan keek je even, dan lag daar een telegraaf van 2 weken eerder.
0: Ja.
25: En die sloeg je dan open en dan dacht je, waar maken ze zich druk over in Nederland? Gaat het? Waar gaat
0: zegt,
25: het over?
0: Zegt de journalist. Ja.
25: Ja, maar dat was dan, omdat je dan zo gewend bent in Azië.
0: Ja.
25: Aan de grote problemen.
0: Ja.
25: Die heel aanschouwelijk zijn, weet je wel.
0: Ja.
25: Sloppenwijken.
0: Maar toch,
25: milieuproblemen.
0: Ja. En toch kon jij die draai nog wel maken. Toen je terugging.
25: Ja, ja, waarom, ja tuurlijk. Ja, zeker
0: tuurlijk.
25: Nou ja, het begint ermee dat je dan weer landt. Hè? Dan kom je met dat vliegtuig, dat zul je ook wel eens gehad hebben. En dan zie je gewoon al die lappendeken. En dan denk je, dit is allemaal in cultuur gebracht.
0: Aangeharkt.
25: Hè? Aangeharkt.
0: Ja.
25: Dan denk je, oké, we zijn weer thuis. En dan valt het ook op dat, dat mensen hebben dan, vinden het wel leuk dat je dan gereisd hebt, maar echt geïnteresseerd zijn ze ook niet. Hè?
0: Wel nee.
25: Echt geïnteresseerd ook niet om die verhalen te horen. Het is dan toch weer gewoon hier en nu.
0: Ja.
25: En voordat je het weet, zit je er weer middenin.
0: Ja, ja. En toen kwamen die kinderen. Voordat we naar die kinderen gaan, of misschien is daar wel een bruggetje te maken. Je hebt Yusundur gekozen, 7 Seconds.
25: Ja.
0: Waarom dat nummer?
25: Nou, omdat dat nummer gaat eigenlijk over de eerste 7 seconden van een mensenleven. Kijk. Waarin een baby nog eigenlijk totaal onschuldig en onbevangen.
0: Ja.
25: En op het moment dat die ouders zich met dat kind gaan bemoeien. Hè, dan, en met elkaar en met de wereld. Ja, dan verliest dat kind ook zijn onschuld. En duurt het maar even of het wordt helemaal, als het heel veel pech heeft, in een malletje gedrukt.
0: Ja.
25: En dan
0: 7 seconden.

0: Seven Seconds. Het is een mooie inleiding op het leven van twee prachtige dochters die jullie hebben. En die zijn geboren in begin jaren 90.
1: Ja, in 92 en 95.
0: Ja.
1: In Scheemda.
0: Nou.
1: Ja. Want daar streken we neer.
0: Heb je ze trouwens... jullie hebben ze niet Groningstalig opgevoed, neem ik.
1: Nee. Maar Els die spreekt heel goed Gronings.
0: Ja.
1: Maar zelfs... Els die komt uit een boerenfamilie.
0: Ja.
1: Waar ze allemaal Gronings kunnen spreken, maar met elkaar Nederlands spraken.
0: Ja, ja.
1: En dat zal ook een beetje te maken hebben dat het in boerenfamilies veel volk kwam om Nederlands, goed Nederlands te spreken.
0: Ja, dat was toch belangrijk.
1: Ja.
0: Ja. Madeline en Elise.
1: Ja.
0: Wat zijn ze gaan doen?
1: Elise die ging naar sportmanagement op de Hans Hogeschool.
0: Ja.
1: Heeft dat keurig afgemaakt, maar zei: ik ben geen manager. En dan word je toch een beetje voorop geleid, hè?
0: Ja.
1: Dingen organiseren en managen. En toen zei ze op een dag: ik wil eigenlijk iets heel anders. Ik wil op Schiphol werken.
0: Zo.
1: Want dat vind ik een mooie wereld.
0: Goh.
1: Een dynamische wereld.
0: Ja.
1: Je ziet mensen reizen en komen en gaan. Verwachtingen en teleurstellingen en alles erop en eraan. En ze zei: dat wil ik wel faciliteren. En toen is ze bij KLM gaan werken. Is ze grondstewardess geworden. Er was een mbo-opleiding.
0: Ja.
1: Iedereen zei: ja, maar je hebt hbo gedaan. En is dat geen...
0: Maakt toch niet uit.
1: Maar het maakt niet uit.
0: Precies.
1: Dat zeiden wij ook.
0: Ja.
1: Mijn Els ging met haar naar Amsterdam. En heeft met haar is naar die open dag gaan van die opleiding. En ze zat erop. Met een klasje met meerdere mensen van hbo-achtergrond.
0: Ja, ja, ja.
1: En dus is die opleiding, die 3 jaar duurde of zoiets, hebben ze in 1 jaar gedaan.
0: Goh.
1: Dat was
0: dat ook lekker.
1: Ja. En meteen aan het werk.
0: Ja.
1: En daar heeft zij gewoon, wat jij ziet, vluchten.

0: Connecting flight, hoe zeg je dat?
1: En aansluitende. Met stoom en kokend water door binnenweggetjes. Nou, alle mogelijke situaties.
0: Ja.
1: En toen had ze dat gedaan. Toen vond ze er verder geen uitdaging meer in. En nou is zij. Doet ze gehoren bij de IND in Trapel.
0: Oh.
1: En dat varieert van kinderen.
0: Ja.
1: Tot. Nou. Ja, mensen in alle mogelijke gemoedstoestanden. Maar ook oorlogsmisdadigers.
0: Ja, goh.
1: Die kloppen hier ook aan, hè. Dus, en dan,
0: ja, maar haal ze er maar eens uit.
1: Ja, nou ja, vaak. Nou ja, ik weet niet of ik dat allemaal mag vertellen. Maar soms is het wel bekend. En dan word je daarop gewezen. En dan moet je daar ook mee dealen, hè.
0: Ja. Kijk jij, vanwege deze connectie en haar werk, kijk jij anders naar die narigheid die zich afspeelt in Ter Apel?
1: Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Want ik heb dan een beetje via haar heb ik een beeld van wat er zich daar achter de schermen afspeelt.
0: Ja.
1: En de korte versie is dat het systeem wel enige een update behoeft.
0: En dat het wel is het understatement van de ochtend, denk ik.
1: En dat het ook wel werkbaarder gemaakt kan worden voor de mensen die de klus moeten klaren. Hè? Zowel van de IND als het COA. Hè?
0: Ja.
1: Dat zijn toch mensen die elke dag heel hard moeten werken.
0: Ja.
1: Maar ja, in een systeem meedraaien. En ik vraag me af of wij wel beseffen hoe hard die lui eraan moeten trekken.
0: Ja. Nee, dat beseffen wij niet. Of misschien beseffen we dat wel. Maar we kijken de andere kant op.
1: Ja, maar wij hebben ook heel terecht hebben wij die focus op dat grasveld.
0: Ja.
1: Maar zij vertelde mij laatst dat ze het verschrikkelijk vond om tegen iemand te moeten zeggen, u moet terug naar het grasveld.
0: Ja.
1: Ze zei dat krijg je, kan je bijna. Dat trek je niet als je dat zeg maar een hele week moet doen.
0: Ja.
1: Maar ja, dat is. Nou, dat is Elise en die werkt daar nu.
0: Ja.
1: En ik denk dat er een moment komt dat ze wel weer een andere stap neemt. Maar ze is heel conscientieus, vind ik.
0: Nou, dat moet haast wel als je dat soort werk doet.
1: Ja.
0: Jongen. En wat is Madeleine gaan doen?
1: Nou, die had een hele pittige middelbare schooltijd. Het schoolsysteem was niet aan haar besteed. Het kon haar niet boeien. Ze vond het heel lastig. En zij is uiteindelijk naar Londen gegaan, naar een filmacademie.
0: Zo.
1: Maar ze zakte eerst voor haar HAVO-examen. En toen kon je, als het ware. Toen hebben wij bedacht van. Maar zij is heel creatief. Dus ze ging naar een open studio in Amsterdam. Waar ze kennis maakte met filmmaken. Het andere deel van de week moest ze wat deelcertificaten halen om haar HAVO-diploma.
0: Ja.
1: En dat HAVO-diploma was nodig als een opmaat naar een filmacademie in Londen. En dat heeft ze afgemaakt en toen is ze nog een soort master gaan doen op een universiteit. En toen was de vraag, ja, ga jij nu de filmwereld in?
0: Ja. Hè?
1: Maar het was coronatijd en dat heeft voor deze.
0: Dat is niet zo'n goede tijd voor
1: deze gasten is dat heel lastig geweest. Want die laatste periode van de studie moet je vaak ook besteden aan netwerken. Hè?
0: Ja, ja, ja.
1: En aan relaties leggen. En dat was hun gewoon niet gegund. Dus toen is ze gaan werken om geld te verdienen.
0: Ja.
1: Bij het grootste gokbedrijf ter wereld. Bet365.
0: Ja.
1: In Stoke. Mega bedrijf.
0: Niet
1: in Londen, maar in Stoke.
0: Ja.
1: Dat ligt een beetje verder naar het. En daar heeft ze echt een jaar gewerkt. Want ze zei, ik wil mijn eigen geld verdienen. En ik wil ook de discipline hebben van het werken.
0: Ja, heel goed.
1: Een dag gewoon.
0: Wat een wijs kind.
1: Ja, huh? Maar wij.
0: Wijze mevrouw
1: dat
0: inmiddels.
1: Dat hadden wij allemaal buiten ons om bedacht, hoor.
0: Ja.
1: Want bij haar waren haar natuurlijk al jaren. Zat zij in Londen.
0: Ja.
1: En af en toe gingen wij erheen, mijn vrouw vaker dan ik. En dan, dat was oké. En thuiskomen. Nou goed, allemaal prima.
0: Ja.
1: En na dat Bet365 dacht ze van, nou, ik wil toch iets meer ook met die creativiteit doen van dat film maken en zo. En nou zit ze in de gaming-industrie.
0: Zo.
1: Werkt ze aan grote spelen, zoals Sims en Max Verstappen en die FIFA. En dat doet ze eigenlijk de marketing voor Nederland, België, Benelux. Maar ook twee delen, marketing en ook eraan schrijven.

0: aan die spellen.
1: Goh.
0: Nou, en Sims...
1: Scenario's, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. Ik dacht bij Sims dacht ik aan zo'n kinderspelletje. Maar dat is het al lang niet meer, hè?
1: Nee.
0: Dat zijn... Ja, dat kan ik bijna niet beschrijven. Maar zij zit dus nu in Madrid. Daar is het kantoor. Europese kantoor. En nou, dat is hard werken. Het zijn Amerikanen.
1: Dus is het leuk?
0: Ze vindt het heel erg leuk, ja. Ja. Maar ze zou meer intensiever willen werken aan die... nog intensiever willen werken aan die verhaallijn.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Weet je wel, je hebt natuurlijk gradaties, hè. En, maar daar moet ze voor naar Los Angeles. Daar is de schrijfafdeling.
1: Ja, ja,
0: kijk, het is van Electronic Arts en dat is ook zo'n
1: mega
0: bedrijf.
1: Een enorm bedrijf, ja.
0: Ja. Dus ja, die, nou ja, goed, we zien haar regelmatig. Dan komt ze weer even
1: naar. Wat zijn die dochters van jullie leuk teruggekomen, zeg.
0: Ja.
1: Mooi.
0: Ja, maar het zijn vooral, ik ben heel trots op ze. Omdat ze zijn altijd op zoek ook. Elise is meer van huisje, boompje, beestje. Maar binnen, daarbinnen is ze wel op zoek naar wat kan mij boeien, wat wil ik graag.
1: Ja.
0: Hoe kan ik wat grensjes verleggen en... Ze kakt niet in of zo.
1: Nee.
0: Dat heb ik niet, het idee.
1: Leven in muziek vanmorgen met een journalist. Die leuke kinderen heeft. Die een leuke vrouw heeft, die ook journalist is.
0: Ja.
1: De journalist die heeft gekozen voor Erika Badu.
0: Ja. Ja.
1: Waarom?
0: Nou, dat gaat over een vrouw die bezingt dat zij haar man de deur uitzet. En dat gaat niet zonder slag of stoot.
1: Het is geen boze droom van jou, mag ik hopen.
0: Nee, echt niet, echt niet. Maar het is een stoer wijf, weet je wel. Zij komt erachter dat ze te veel in dienst staat van die man. Dat die man eigenlijk meer oog heeft voor zijn vrienden dan voor haar.
1: Ja.
0: Dat hij hem ook nog, dat zij hem ook nog moet onderhouden.
1: Ja.
0: Financieel. Het is wel een Amerikaanse aandoen verhaal. Maar het is ook weer heel universeel, denk ik dan. En dat nummer dat bouwt zich heel mooi op.
1: We gaan luisteren.
2: Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all all right? Hey. See how y'all groove to the

0: Erika Badu. De keuze van Johan de Veer. Die nog niet heeft verteld of Nederland ook wereldkampioen wordt. Vanavond de eerste wedstrijd.
1: Nou, ik denk het echt niet hoor. Nee, er zijn te veel ploegen.
0: Ja.
1: Die beter in elkaar steken.
0: Ja.
1: Die veel meer klasse hebben en kwaliteit.
0: Ja.
1: Ook op de bank.
0: Ja.
1: En die gewoon verder zijn in hun ontwikkeling.
0: Ja, hè?
1: Ja. Wij hebben nu net 2 oefenwedstrijdjes gehad. Nou, dat mag dan best wel zijn op een bijveld. Maar je ziet nog niet de
0: contouren van het. Nee.
1: En dan weet je wel van, maar een slechte generale kan heel uitmonden in iets heel moois nog. Maar ik heb er een hard hoofd in gewoon.
0: Ik ook.
1: Jij ook?
0: Ja. Ik ben al bang voor vanavond. Die Japanners,
1: ja.
0: Die hebben aardige voetballers. En ik heb ze ook op het vorige WK, meen ik dat ze Argentinië bijna te pakken hadden. Ja. Dat werd uiteindelijk de wereldkampioen. Dus die hebben een
1: enorme werkethiek.
0: Ja.
1: Die gaan echt tot de laatste minuut, denk ik.
0: Ja. Nou, dat doen wij ook wel, hoor. Ik bedoel, we hebben geen luie voetballers.
1: Nee, maar wij hebben fases in de wedstrijd. Dan denk ik van, doen ze nog wel allemaal mee, weet je wel?
0: Ja.
1: Dus ik vind het een helve job voor Ronald Koeman om hier een toernooiploeg van te maken.
0: Ja, dat is de kunst.
1: Dat is de kunst.
0: Nou ja, hij heeft dan de mazzel, denk ik, dat Japan, als we daar niet van verliezen vanavond, dan hebben we twee tegenstanders waar je denkt van, nou, die moet je kunnen hebben. En dan kun je, zoals dat heet, groeien in het toernooi.
1: Ja.
0: Ik was er in 88 bij een aantal wedstrijden.
1: Ja?
0: Ja.
1: Was je ook bij Nederland-Engeland?
0: Jazeker.
1: Ja, ik ook. Ja.
0: En dat was heel bijzonder, want toen zag ik dus als een van de eerste, want we waren heel vroeg in het stadion, en ze begonnen ook al snel met die warming-up, toen zag ik Van Basten bij de basisspelers. En toen dacht ik, ja, het komt goed. Het komt goed.
1: Ja.
0: Ja. Ja, bijzonder. En natuurlijk die wedstrijd daar. Wij zijn ook naar Gelsenkirchen geweest. In het Parkstadion. En daar speelden we tegen
1: Rusland.
0: Tegen de Ieren.
1: Oh, Ieren. Oh,
0: want die moesten we winnen om door te gaan. En eigenlijk, het publiek viel helemaal stil. Niemand zag het meer zitten eigenlijk. En toen kwam dat wonderbaarlijke kopballetje van Wim Kieft.
1: Ja.
0: Ja, dat zet toch leuk. Maar het kan ook zomaar ineens draaien, denk ik dan. Hoop ik dan.
1: We moeten toch ook denken aan de teen van Casillas. Dat Robben het een paar minuten voor tijd had kunnen beslissen.
0: Ja.
1: Hè? Tuurlijk, er zijn momenten. Of de geweldige goal van Bergkamp tegen Argentinië.
0: Ja.
1: Het kan wel. Maar ja, het is vaak wel een beetje, het is ook wel afzien af en toe, hè?
0: Ja. Ja. Ja, je hoeft, ja, god, maar dan stel je voor dat je supporter bent van Curaçao. Dat is nog veel erger. Die spelen ook vanavond.
1: Ja, maar die hebben hun doel
0: die weten van tevoren. Ja, die zijn er. En dat is genoeg.
1: Hun doel al bereikt, die zijn er.
0: Ja. Ja.
1: En, ja.
0: Waar wil jij het nog over hebben? Want we zitten al het laatste half uur. Ons laatste half uurtje heeft al zo'n beetje geslagen.
1: Ja.
0: Wat moeten wij nog bespreken als het gaat om bijvoorbeeld jouw werk? Want jij bent iemand die...
1: Ja, doe maar. Doe maar.
0: Jij bent een bevlogen journalist. En soms dan verdenk ik je er wel eens van. Maar dat is flauw hoor. Omdat ik me nu een paar dagen in jou heb verdiept. Dat werk bijna voor alles ging, soms. Of niet?
1: Ja, die periode heb ik wel heel erg gehad. Hè?
0: Ja.
1: Toen ik statenverslaggever werd.
0: Ja.
1: Toen vond ik al die onderwerpen vond ik zo mega interessant.
0: Dat zijn ze ook.
1: Dat ik me gewoon ook verloor in stukken lezen, in praten met mensen.
0: Ja.
1: Het politieke spel
0: maar
1: vond
0: jij
1: ik
0: deed
1: waanzinnig
0: dus, kijk,
1: interessant.
0: Een doorsnee journalist, of die nou bij de krant werkt of bij de televisie, die doet min of meer verslag van wat er gebeurt. Maar ik heb altijd de indruk gehad bij jou, en dat heb ik nog steeds, dat jij meer wil. Jij wil ook een beetje richting geven. Want jij wil ook antwoord geven op de vraag, welke kant moeten we nou uit met z'n allen? Toch?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk wel.
0: Maar zit je dan wel in het goede vak?
1: Ja, dan had je. Wat had je dan gewild?
0: Een politicus of zo?
1: Nee. Of beleidsambtenaar of iets dergelijks? Nee, dat is. Dat, ik vond het juist mooi dat je je overal ook een beetje tegenaan kan bemoeien.
0: Ja.
1: Dat je toegang hebt om over interessante dingen te praten met heel veel mensen.
0: En je kunt ze
1: dat
0: ook...
1: je daar ook veel van leert.
0: Ja.
1: En het grappige is dat. Als journalist heb je eigenlijk een hele interessante blik op die samenleving, die tamelijk gefragmenteerd kan zijn.
0: Hè? Ja, het wordt steeds erger trouwens.
1: Ja, dus je ontdekt dan dat bedrijfsleven en politiek, of sport en politiek, dat die niet zo aan elkaar verknoopt zijn.
0: Nee.
1: Als je zou willen, zodat ze de goede dingen doen, weet je wel?
0: Ja.
1: En dan vind ik het ook wel eens leuk om die werelden wat bij elkaar te brengen. En daar wat met mensen te praten. Van, oh, ga eens met die praten of met die of zo, weet je wel. Ja, dat is je rol niet, maar dat vind ik dan wel
0: maar
1: leuk.
0: Maar dat vind je wel het leukst volgens mij.
1: Vind ik wel heel leuk. Want dan wil je eigenlijk zeggen van ja, ik heb daar veel van opgestoken. Dat zou jij ook kunnen.
0: Wat zouden wij moeten doen? Jij hebt die provincie zoveel jaren gevolgd. Met alle narigheid die we af en toe te verwerken krijgen. Hè, met gasboringen en zo. Welke kant moeten we op? Waar moeten we heen? Wat is het belangrijkste?
1: Ik denk, op het gevaar af dat dat een beetje mijn stokpaardje wordt. Maar,
0: doe maar.
1: Nou, dat vergeef me maar dan. Ik vind om te beginnen dat stad en ommeland. Stad Groningen en ommeland. Dat die meer geïnteresseerd in elkaar zouden moeten zijn.
0: Ja, het zijn echt twee aparte...
1: Ja.
0: Ja.
1: Van ouds, ik heb dat ook heel erg bestuurlijk wel meegemaakt. Dat de stad wordt verondersteld voor zichzelf te zorgen. Heeft daar de handen vol aan. Kan dat ook in zekere zin.
0: En ze vinden dat ze dat ook heel goed doen.
1: Ja, en de provincie Groningen, de Provinciaal Staat, is eigenlijk de firma stut en steun voor de omlanden.
0: Ja.
1: En is daar heel behulpzaam. En al die gemeenten... In de omlanden die zijn met zichzelf bezig om de boel overeind te houden. Hè? Maar als je praat over kennis delen en over samenwerken, dan is dat er nooit echt goed van gekomen.
0: Ja.
1: En wat je nu ziet is dat in de stad Groningen ook tegen zijn grenzen aanloopt.
0: Ja.
1: Fysiek, ruimtelijk, maar ook financieel. En een mooi punt, eigenlijk was het een belangrijk punt, was dat de gemeente Groningen op een gegeven moment vroeg aan de omlanden en provincie om geld mee te betalen aan kaddingen. Een nieuw sport.
0: Is toch ook niet zo'n rare vraag?
1: Nee, maar de reflex in de omlanden was, ja, wij zijn geen pinautomaat van de stad. En die kunnen hun eigen broek wel ophouden. Dus allemaal negatieve reflexen.
0: Ja.
1: Waarbij de stad zich moest afvragen, huh, hoe komt dat?
0: Ja.
1: Dat ze zo reageren.
0: Nou, jij weet het antwoord wel.
1: Ja, en ik heb dus gemerkt aan wethouders dat die dat ook heel goed voor de bril hebben.
0: Ja.
1: Maar dan de vraag, hoe kun je dat verbeteren?
0: Ja.
1: Hoe kun je die werelden bij elkaar brengen?
0: Vertel.
1: Andersom, nou, een mooi voorbeeld. Mijn vrouw die zit een beetje in de culturele sector in Oost-Groningen. Ze is bezig met creatieve broedplaatsen en jongeren en dat werk, hè. En de mensen die daarmee bezig zijn, die hebben te weinig, vind ik dan, idee over hoe dat in de Groningen, hoe in de stad Groningen, wat voor stappen zij er al hebben gezet in de wijken om met die jongeren van alles te doen.
0: Ja.
1: Nou, als je dat met elkaar bij elkaar brengt, hè, dan hoef je niet altijd maar het wiel uit te vinden. Dan kan je stappen maken.
0: Ja.
1: Snap je? Nou, dit is maar één ding, maar het kan op tal van terreinen.
0: Ja. You get the music in you, dat zingen de New Radicals. You get what you give. Wat is dat voor plaatje? Hoe kom je daaraan?
1: Oh, ik vind het een heel vrolijk nummer.
0: Ja.
1: Ik word er heel vrolijk van. En ja, ik heb het niet eens zo verdiept in de tekst, maar het filmpje, hè, de videoclip die erbij hoort, die verraadt een enorm jeugdig enthousiasme.
0: Ja.
1: Radicals, ook een beetje rebels. He? Vind ik leuk. Ik vind het nu bijvoorbeeld ook leuk om een jonge gemeenteraad te zien in de stad Groningen.
0: Ja.
1: De mensen hebben er gewoon zin in. Ik hoop dat ze het volhouden.
0: Ja. He?
1: Want ze lopen natuurlijk tegen allerlei weerbarstige dingen aan. En voordat je het weet, slaat dat al het enthousiasme weg, hè?
0: Ja, dat is een gevaar.
1: Maar ik vind dat leuk met nieuwe generaties.
0: New Radicals.

0: Lekkere muziek.
1: Heerlijk, hè?
0: Ja.
1: Ja. Geweldig. Dat geeft energie.
0: Ja. Het is over energie gesproken. In september word je 65.
1: Ja.
0: Heb je nog energie genoeg?
1: Jazeker. Ja, zeker. Zeker, zeker. Ik denk niet aan stoppen. Aan werken. Ik heb er ook helemaal geen zin aan om te stoppen.
0: Nee, je kunt ook. Mag je trouwens doorgaan bij de krant? Hoe zit dat?
1: Nou, tot 67, denk ik.
0: En dan moet je eruit, hè?
1: Dan moet je denk ik wel uit, ja.
0: Ja.
1: Maar goed, laatst zag ik een stukje, zocht ik iets op, een stukje. En toen zag ik dat ik dat in 4 jaar geleden had gemaakt.
0: Ja.
1: En dacht ik, verrek, dat voelt als gisteren bij wijze van, hè? Dat,
0: ja,
1: voelt als kort terug.
0: Ja.
1: Maar zo snel gaan de dingen.
0: Ja.
1: Hè?
0: Ja,
1: maar ik hoop nog wel gewoon een paar leuke dingen mee te maken. Zoals de opmaat naar culturele hoofdstad. Dat gun ik stad en Ommeland enorm.
0: Noem even de data die erbij horen. Wanneer worden
1: 2033.
0: Ze dat? Oh ja, 2033.
1: Je kunt een bidboek maken en dan kun je meedoen.
0: Ja.
1: Kun je er een gooi naar doen, naar die titel.
0: Ja.
1: En ik gun gewoon Groningen.
0: Ja. Je houdt van stad en Ommeland, hè?
1: Ja. Ik zou het prachtig vinden. Ik ben voor veel meer verbinding. Ik hoop dat die jongere generatie politici dat ook voelen.
0: Ja.
1: Om daar mooie dingen te doen en energie van te krijgen.
0: Ja.
1: Weet je wel? Dit gaat niet over een feestje of een evenement. Dit gaat over hoe zien wij de toekomst.
0: Ja, ja, dat zou een hele mooie stip op de horizon.
1: Oh, geweldig.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Geweldig. Ja. Begin niet over het kost te veel geld.
0: Nee.
1: Begin daar niet over. Het is een investering.
0: Ja. Ja.
1: Die zich dubbel en dwars gaat terugbetalen. Ook in de goede verhoudingen. In hoe je tegen je regio en je gebied aankijkt. En ik denk dat het ook veel energie losmaakt om jezelf als regio ook uit je schulp te kruipen. En ook in Den Haag of in Brussel of waar dan ook aan de weg te timmeren. Weet je wel? Niet met standaard feestjes, maar met een heel goed verhaal.
0: Ja. Dit is een promo, die kunnen ze gewoon in zijn geheel knippen en uitzenden.
1: Sorry.
0: Nee, juist niet, sorry.
1: Het is echt iets wat ik ze gun, weet
0: ja,
1: je wel.
0: Ja, dat is te merken. Ik heb jou gevraagd, want ik zei al, die 65 komt eraan. En daarna komen er nog heel veel jaren. Maar dan komt er een dag dat we ook van jou afscheid gaan nemen. En toen vroeg ik jou, en welke muziek moet er dan in elk geval gedraaid worden? En toen kwam jij met Fleetwood Mac.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Omdat ik vind die meiden van Fleetwood Mac, die hebben betoverende stemmen.
0: Ah.
1: Vind ik.
0: Ja.
1: En Landslide is aardverschuiving, geloof ik.
0: Ja, en het is ook een politieke term trouwens. Hè? Als je heel dik de verkiezingen wint, dan heb je ook een landslide.
1: Oh ja, ja. Ja. Ja. Ja, nou ja, ik denk dan weer van, nou ja, journalistiek is ook een nederig beroep. Dus als je een steentje kan verschuiven, is ook al heel wat. Hè? Maar ik vind het gewoon een heel melodieus en mooi nummer. Ik heb me niet uit een treuren verdiept in de tekst.
0: Nee,
1: maar
0: goed genoeg voor jouw afscheid.
1: Ja.

0: Landslide van Fleetwood Mac.
1: Ja.
0: Leuke muziek had je uitgezocht.
1: Ja, ja, vind je het mooi.
0: Ja, echt. En, maar ik, je ziet, ik praat al een beetje in de verleden tijd, want het zit er bijna op. Wilt u nog ergens op terugkomen, vragen ze dan?
1: Oh, nou.
0: Nee, dat is flauw. Nee, waarom heeft u, meneer De Veer, waarom heeft u zo weinig Groningse muziek gedraaid?
1: Oh, ja. Oei. Nou, hoe moet ik me daar nou uitredden? Nou, flauw, weet je, ik moet gewoon, ja, dat klinkt misschien heel raar, maar ik vind Ede Staal, hè, vind ik wel mooi, maar lang niet alles.
0: Nee. Nee, er zit een hoop.
1: Sorry hoor, misschien
0: er zit een paar. Nou, dus nee, ja.
1: Maar het is. Het is me ook te melancholiek vaak.
0: Ja, dat snap ik wel. Ja, is misschien een beetje de tijdgeest, hè?
1: Ja, en is misschien ook, ben ik ook wel te weinig Groninger.
0: Ja?
1: Om die talen te doorleven, zeg maar. Hè? Om die tekst helemaal te verinnerlijken. Misschien is dat ook wel iets.
0: Ja.
1: Maar ja, andere Groningse muziek.
0: We hebben er nog eentje.
1: Ja.
0: Wat dacht je van Rooie Rienes en Pedalen? Maar nee, dat is flauw, ja. Want dat is natuurlijk de laatste die jij hebt, gekozen. Dat is Even Stemmen. Ik ga alvast even een beetje afkondigen. Want ik wou zeggen dat René Walhout straks de zender overneemt met 2 deuntjes voor Rijn Cent. En dat Even Stemmen, dat is een liedje van Rooie Rienes en Pedaal. En wat voor liedje, hè, om mee te eindigen?
1: Ja, ik heb het zo horen zingen in de Statenzaal.
0: Ja.
1: Bij de verkiezingen.
0: Ja.
1: En ik vind het echt fantastisch hoe zij. Het nummer heeft een ritme, weet je wel. Het is. Hoe krijg je nou al die plaatsnamen zo mooi achter elkaar in een cadans?
0: Ja.
1: En ook mooi Gronings. Die jongens spreken heel mooi Gronings. Dat wel, vind ik wel. Dus ik vond het gewoon briljant eigenlijk.
0: Prachtig. Mooie laatste woorden. Johan De Veer, ontzettend bedankt voor deze zondagochtend.
1: Ja, graag gedaan.

0: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Ik heb mensen pijn.
4: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed. Thanks, Bo.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: En actie Olifant.
4: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
6: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 10 uur.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. En dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een gelijkspel 1-1. Vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan op het programma. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen, tot zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ontdek het nieuwe theaterseizoen in Martini Plaza. Met onder andere We Will Rock You, Cats, Evita, The Bodyguard, Holiday on Ice en The Illusionist met Hans Klok. Koop je tickets via martiniplaza.nl.
12: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
13: Voordeeluitjes.nl.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
13: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
15: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
13: 0683-252-162.
16: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
17: Radio Noord.
18: Twijdeuntjes Verijsend.
19: Met René Walhout.

met Van Ruter op zijn peer. Jobie zwaait hij met zijn sobel, daar wappert met zijn steer. Voor vandaan komt deze Ruter, voorheen gaat hij deze nacht.

vond, misschien dus het veert zo glanzend zwaar. In een eilt hij onze verrieden, voor het keil in kool onthaat. Een grieze hout staat op zijn hasses, in door op een grauwe veer. In ter wilde steun ligt gieren, met een doelloos in

nachten zou je omriemen. Want in zucht hou je ween of rook. Zie zomel flikkert in het moonlicht. Nee, dit is nooit in de hoop. Soms den rit uit Noorderkijk of zien weer hij staat je even stil. En in die molen zijn nachten hoor je den een rauwe gil. Geluloos rit hij door de nachten, zijn veer gedrogen door de wind. Op zijn rug een grieze mangel, totdat hij de doder zwemt. Als de volle maan zijn licht schijnt, dan rit hij weer op zijn veer. Want voor eeuwig mouw hij rieden, dat is blot.

0: beetje in het verlengde van het liedje als Stille Willy, een old volksverhaal bezong door de Rockets, een legendarische grunnigestolige band. Ze begonnen al in 1948, kwam in 1981 met de ploert Mien Grunnige Land. Arnold van Eerden, Jan-Pieter van der Loon en de onvolprezen Koen Heidema en Grieze Geert.
1: Twee deuntjes voor een cent.
2: Twee deuntjes voor een cent.
3: Twee deuntjes voor een cent.
0: Goeiedag en slim schier dat je er weer bij bent. Tot etenstijd hier op Noord. De mooiste muziek uit stad, de omland en van Wiedervoort. Zoals je weet bent van Team 2 Deuntjes. Een bijzonder uitzend vandaag. Niet zozeer omdat er weinig over voetbalproot wordt, maar omdat ons hoofdpodium vandaag voor een Drentse zangeres is. Jolien Woning. Som met ons eigen Dion Bouwers is zij het gezicht van de Drentsgrunnige band Semsland. En die hem nee, laat je mocht. Trek je een dansgang maar aan, want die zwingt de pan uit. En Jolien, die kon om hier daarmee zulf aan. En O Elm, dan is zij onze vrouw in de populaire rubriek Lot Me Heurden. En het liep op de openingsscène van Monty Python. Een honky-tonk piano met doorachter een man in zijn nokte Nixie. Erwin de Vries met Zummer.

hele week geregeld te huren op Radio Noord. Marieke Kloosters is grunnig schout met dit naaienlandje. En terecht natuurlijk. Ze mokt het som met de kerels van de straat. Het Speed Me. Van Speed is er ook sproken in het volgende nummer van Bert Hadders en de Nozems. Som met Bonnie Boonstra en de Poolse Bruid. MUZIEK

die René Beverwijk, die heeft ook geen makkelijk leven meer. Den weer dit, den weer dat. Nou kan de vrouw geen keuze maken. Levert in elk geval schieren landjes op, zoals deze dus. Wat voor schoon. René Beverwijk zong met Mariska Wijngaard. En afgelopen vrijdag gaf ze een openluchtconcert in Zoltkamp. Zong met het Noordpoolorkest. Marlene Bakker. Hier is ze met Nicky Hustings, Arjen de Bok, Bernard Gepken en Rijer Zwart in het nummer Stein.

Ja, schiere muziek uit het Westerkwartier en laat je met een beetje een dubbele boodschap. Die vlucht en je leven is zo voorbij, dus zoep je vooral klem. Tenminste, daar hoor ik een beetje de filosofie van deze jongens. Trabaan dus, met de tiet het geen schaft. Straks de nieuwe single van Samsland. Een hele schieren, een ideale zomerhit, zou ik zeggen. Je kunt er in elk geval niet bij stil blijven zitten. De zangeres van Samsland, Jolien, die kondigt om hier daarmee zoveel maan. Maar eerst nog even deze, van wat aans, Paljas.

0: Twee deuntjes voor 1 cent.
1: Hey, ik ben Jolien van Sam's Land. En vandaag komt onze nieuwe single Dada Dansen uit. En die delen we natuurlijk heel graag als eerste met iedereen in Groningen en Drenthe. En daarna ook wel ver daarbuiten. Sam's Land is een samenwerking tussen Dion Bouwers van Steenvanger, Hilco Stoffers, Erik Koerts en mijzelf. We hebben inmiddels nu zo'n 3 nummers uitgebracht, maar vonden het wel tijd voor iets nieuws. En dit keer zijn we vol gegaan voor een zomerhitje. Zo'n nummer dat je net even wat harder zet, dat blijft hangen in je hoofd en dat je deze zomer uit volle borst kunt meezingen in de auto op weg naar het strand of op de camping. Wij hebben in ieder geval ontzettend veel plezier gehad tijdens het maken ervan en hopen dat je dat terug hoort. Dus zet hem aan, zing mee en ga vooral een beetje da-da dansen.

Heide Zummernachten in de Toxbar op Schier. Of de discotheek van Gersonisos. Of Playa de Taumar of Wotmar. Ik zou het wel gebeuren, de jeugd dansen op deze naaien van Samsland. Lekkere 80e jordenklanken. Geheide hit dus. Dansen. En straks hoorden we Jolien van Samsland nog een keer. Dan is zij onze gast in de populaire rubriek Lot Me Heuren. Dit is ander jong talent Oetgeren. Sander Koning, alias Sprutter. In een twee deuntjes sessie van afgelopen maai. En het slim poëtische déjà vu.

Jack, de Tutje Fluiters, ik kan wel van alles zingen hier zo. En het klopt ook wel dat de dook nog aanling, maar dat duurt niet lang meer. Andere week nemen we de langst alweer te pakken. Dit was het nummer Grun is wakker. Dit is van Remco K. En hij heet Seriemoordenaar.

0: Ja, mooi. Een klassieke roet, de grunnige muziekgeschiedenis. Theo de Hoorn, Venno de Boer, Volly de Vries en Harry Hazen. Plat dus, van de ploeg Kou, 1994 was dit, Er is nights meer. Wie tel niet nog even wat schopen, som met Arno van Heijden.
1: Ik lig hier morgen op bed, ik lig hier al zo laag. Mijn kop zit vol muziek, ik tel.

0: bewaking van een nummer van Jan Roth. Counting Sheep, Schopen dus. En met Arno van der Heijden ben wie sick on touw aan het tweede uur van Twee Deuntjes. En door in nog een praatschieren muziek. Spring met ons over Nijs en reclame. En ik knap wie daarmee deur met Twee Deuntjes voor ons zingt.
1: Hallo. Mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
3: Oh, heerlijk hier, hè?
4: Ja, eindelijk even niks.
5: Het is echt nice.
6: Hola, le pongo dos cervezas.
7: Hola, señor. Sí, twee bier.
5: Voor mij?
3: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
6: Por favor.
3: Proost. Proost.
1: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 11 uur.
14: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En nu wordt het overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Uit voorzorg zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen uitgedeeld tot 10 jaar... voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. Twee Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleren en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon. Vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
16: Hallo, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Op onze mooiste bedden en heerlijkste matrassen kunt u lekker slapen en uitgerust wakker worden. Maar niet in de winkel natuurlijk. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
5: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freek van der Wal.nl.
17: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
19: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139. Voordeeluitjes.nl.
20: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
19: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
20: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
21: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
22: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
21: Wijzerweg Groningen.
23: Radio Noord.
24: Tweedeuntjes Verhuizend.
25: Met René Walhout.

Ja, hele volkstam die down het tegenwoordig. Zeker op zondag meuden. En zoals altijd hem P. en Rinus de vingers aan de pols van de moderne tijd. En die hem misschien de Beatles in huurt, maar dat zou wel toeval wezen. Was je wel een potje padel, oftewel wolst met me down. Wie kijkt hier uit naar de keus van Jolien Woning? Ze is som met Dion Bouwers van Steenvanger het gezicht van de Drentschunnige band Semsland. In het eerste uur hem je door van de nijste single huurt. En daarmee draait Jolien hier huur eigen favoriete streektolnummer. Dat doet ze vanzelf in onze populaire rubriek Lot Me Heuren. Vanmiddag die kun je trouwens terecht in Foxham. Door is de voorstelling podcast te zijn. Met Alina Kiers, Jan Veldman, Harry Niehoff en nog een paar grunniger topartiesten. Dit is Oet, de voorstelling podcast. Harry Niehoff. Ik zou zeggen, plug maar in, Harry. Let maar uit op mij.

front of me. Hoi daar.

Ja, mooier. Jenny Veenstra, dat was uw rechte naam als Carla van Renesse. Haar landelijke successen in hier in Grunnen ook met landjes in eigen tool. Dit was een opname uit 1963. Muziek schreef door Roelof Stalknecht, tekst Peter Burger en verder Eddie Kamstra op accordeon, Siep Kooi op bas en Herman Timmer op drums. Lijfde aan de hopen. En nou wie toch in Delfzijl ben, dit is Roel van der Zee met Astu de Nijbist. MUZIEK

blijver. Een kolen dan een lauwe, een smokje dan een pak houwe. Elke nog een dag hij plat voor de positiviteit van Benny Drent. Van het leven mok wie een groot feest. En over feest sproken trouwens. Twee Deuntjes viert in september een dik feest. Een jubileumfeest in het Kielzog op Knol. Een keur aan groenige artiesten die stond door din op de planken. Je kent door biewezen, de koorverkoop is inmiddels begonnen. En wie viert het ook hier elke week in Twee Deuntjes. Met uit ons archief een sessie. Deze komt uit januari 2004. Wormnight en Stil Verdraaid.

0: van het meesterwerk Beter Bi Huus Blieben, de LP van Stad, was dit een van de dikke hits. Een ode aan de apaten, en die hebben we genoeg hier in Grunnen. Beter als gewoon, en ik weet niet secuur of deze beide jongens ook in de categorie apaten valden. Maar ik ben wel liefhebbers van Poffert. Dit is Sprookwater.
1: In het kader van Heel Holland Bakt is dit Hoogrun Bakt.

onverwoestbaar. De muziek van Martin Korthoes uit 2008 was dit Muze. Daarmee is de draaitovel hier voor Jolien Woning, de Drentse zangeres van Semsland. Ze laat ons hier haar favoriete liedje horen in onze rubriek Laat Me Horen. Maar eerst nog twee andere deuntjes. Om te beginnen, het doet niks van Driefzaand.

nummer is van Sting, Fields of Gold. Is covered door verschillende artiesten. Katie Melua, Tsukero, Ellie Goulding. In ons eigen Josien Bakker dus. En dan heet het Veld van Koen.

0: aan de Hoog met Jolien Woning.
1: Mijn favoriete streektaalnummer is Als de liefde maar blijft winnen van Daniel Lohuis. Ik vind het zo'n mooi nummer omdat het mij eraan herinnert wat er echt toe doet. Het voelt namelijk voor mij echt af en toe alsof de wereld in de fik staat. En als ik dan het nieuws volg of op social media kijk, dan zou ik soms bijna vergeten hoeveel moois er ook nog is. En dan opeens zijn er van die kleine momenten dat ik mij weer besef wat er echt toe doet. Zoals de mensen van wie ik hou, zoals mijn dochter, mijn man, mijn ouders, broers, familie, vrienden. Maar ook dat het belangrijk is om een beetje lief te zijn voor elkaar. Om elkaar iets te gunnen, te helpen en soms ook wat meer begrip voor anderen te hebben. Juist in een tijd waarin iedereen zo hard lijkt te roepen. Dit nummer helpt me er dan aan herinneren dat niet alles zo donker hoeft te zijn. Want als de liefde maar blijft winnen, komt het allemaal wel goed.

origineel komt uit 1945, uit Amerika. Jannie Stalknecht nam deze versie op in 1960 als Martina. En dat bracht Ringo Starr en Bob Dylan op een idee, want hij nam hem dan zelf ook op. En over miljonair gesproken, hier is er nog een, Birdie. Ina.

0: miljonair.
1: Ja, ja, ja. Nou, en over een miljonair sprook. Vanochtend, dan is het zover. Dan speelt Oranje de eerste wedstrijd op het WK. Nou, heb ik u niks over te vertellen. En door is ook eigenlijk niks. Geen tien meer voor u. Want twee deuntjes zit er alweer op voor deze zondag. Hier op Noord voor dodelijk. Je weekend is goud. Altijd hier om nog te luisteren. En Rolf Schreuder en ik bedank u voor het luisteren. En we melden ons andere week weer. En hoop dat u er dan ook weer bij bent. En de instrumentale waar we er deze week mee doet gewoon, dat is een klassieketje. Booker T en de MG's. En de Green Onions. Misschien hier zondag.

0: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
1: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
0: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
1: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
4: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
5: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
6: Dit is Radio Noord.
4: Nu het nieuws van 12 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse militairen het geënterd en het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Wel zijn ze uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging er ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren een veerboot in de problemen geraakt. Het schip kreeg 's ochtends een motorstoring en dreef daardoor bijna 2 uur stuurloos rond. Aan boord waren bijna 70 mensen. Een aantal sleepboten heeft de veerboot teruggebracht naar de haven. Dat gebeurde pas gisteravond. De reddingsoperatie duurde extra lang door het weer. Op de open zee was het stormachtig. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopte via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Het weer bewolkt met af en toe wat zon. Vooral in het noorden en oosten komen nog enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Zondagmiddag, 12 uur geweest. Goedemiddag. Het Noordnieuws krijg je van Frits Emmelkamp.
9: Goedemiddag. Bij een schietpartij in Zuid-Laren is afgelopen nacht een 34-jarige man uit de gemeente Oldambt zwaar gewond geraakt. Kort na de schietpartij is een 27-jarige vrouw uit Zuid-Laren aangehouden. De aanleiding voor het schietincident is niet duidelijk en wordt nog onderzocht. Afgelopen nacht waren er wederom te veel mensen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het COA heeft 120 mensen elders moeten onderbrengen. 28 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in een noodopvanglocatie in de stad Groningen. Ook zijn er 92 mensen opgevangen in de wijk bij Meppel. Vanaf maandag is er een week lang nachtopvang in een sporthal in Westerbork. En ook is er een crisisnoodopvanglocatie in Zwolle nog de hele zomer beschikbaar voor 50 asielzoekers. In Delfzijl is gistermiddag brand uitgebroken in een woning aan de Sal van Messelstraat. Brand ontstond in de keuken van de woning. Brandweer heeft enkele brandende voorwerpen naar buiten gebracht. De oorzaak van die brand is niet duidelijk. En ook in Winschoten brak gisteren brand uit in een woonhuis. Dat was aan de Hoogklei. Brand woedde in de slaapkamer van de woning. Brandweer wist het vuur snel te doven, waardoor de schade lijkt mee te vallen. De Nederlandse spoorwegen hebben gistermiddag op het hoofdstation van Groningen de nieuwe Intercity-trein gepresenteerd. De trein heeft als bijnaam de Wesp gekregen en gaat vanaf morgen de oude vertrouwde koploper vervangen. De nieuwe trein trok veel bekijks en deze jonge man kwam zelfs uit Zuid-Holland naar het hoofdstation om de trein te bekijken.
10: Je kan naar Rotterdam, maar dit vind ik veel leuker. Je krijgt de cabinekans, je kan door de hele trein wandelen. En hij staat hier de hele dag, dus je kan hele mooie foto's maken.
9: In 2027 gaat de Intercity vanuit Groningen richting Schiphol ook naar Rotterdam rijden, waardoor een directe treinverbinding met de havenstad weer in ere zal worden hersteld. En de hoop is ook dat de snelheid omhoog kan, waardoor de reistijd verkort zal gaan worden. De tent van de 66-jarige dakloze man die bivakkeerde bij de IKEA in Groningen is gistermiddag afgebrand. De man verbleef al enkele maanden op het verlaten parkeerterrein nadat hij na een ziekenhuisopname dakloos was geraakt. Ondanks dat de brandweer op slechts 100 meter van de tent is gevestigd, konden zij het onderkomen niet redden. Maar de brand gingen ook alle persoonlijke bezittingen van de man verloren. En de grasbaanraces in Loppersum zijn gistermiddag uitgelopen op een grote teleurstelling. Door de vele regen was de baan in slechte staat geraakt. Daardoor werd het middagprogramma geschrapt. De hoop was dat daardoor de baan later op de dag beter beschikbaar zou zijn voor de laatste races. Maar een aantal coureurs vond het risico te groot en weigerde te starten. Onder andere Romano Hummel en Dave Meijerink die wilden niet meer starten. Er gingen uiteindelijk maar slechts 5 rijders van start. Mark Bijshuizen uit Stadskanaal was de snelste van het vijftal. Dat en meer valt te lezen bij ons op de site rtvnoord.nl en natuurlijk ook allemaal in de app.
8: Ja, en check ook vooral even die site, want ik had dat fragment ook gezien van het kindje wat dus bij die trein stond.
9: Ja, ik ben er gisteren ook geweest voor het Ommeland.
8: Ja,
9: het was een gekkenhuis.
8: Ja, het was heel schattig. Zeker om eventjes te checken. Frits, dankjewel.
9: Jo.
11: Raamdecoratie op maat gemaakt.
12: Timpweg.
11: Eigen productie en montagedienst.
12: Timpweg.
11: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2-3 gangen ineens, al voor €169.
13: Voordeelhaartjes.nl. Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
14: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
15: voordeeluitjes.nl.
16: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hem hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
17: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
18: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
19: Radio Noord.
20: Je weekend is goud.
21: Met Angelo Wensing.
8: Hey, goedemiddag. Is er bij jou sprake van oranje koorts? Laat het even weten in de app. Dit is nu een lip-sync.
19: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
22: Angelo. Lekker weer, hè? Radio Noord. Laat het.

0: Lang niet gehoord. Lip Sync, Funky Town op Noord. Hartstikke lekker zo op die zondag. Precies dat. Ja hoor, het is 10:10. Hartelijk zondag. Ik zie ook al wat oranje koorts binnendruppelen in de app van Noord. Charlie is erbij en die zegt ik ga zo meteen boodschappen doen voor vanavond. Dus laat nog even wat van je horen. 050-3188-288. Maar eerst, hoe zitten we er eigenlijk verder vandaag bij? Goedemiddag Harma.
1: Ja, goedemiddag Angelo.
0: Ja, het is behoorlijk aan het druppelen geweest. Ik heb vanmorgen wederom voor de, ik denk de vijfde keer deze week, de hond in de regen uitgelaten.
1: Ja. Ja, en paraplu was ook niet al te handig, want het waaide ook nogal.
0: Ja.
1: Dus ja, dan wil je gewoon kleddernaats of een dikke regenjas aan. Nee, het, wat dat betreft, het wil nog nooit recht. Maar momenteel hebben we wel geleidelijk aan meer invloed van een uitlopen van hoge druk bij IJsland. En die schroeft net mooi tussen een depressie op de Atlantische Oceaan en een depressie boven het zuiden van Scandinavië. Net een mooi non-stouw. Het is weer gewoon blievertje. Maar nu wordt het eigenlijk een beetje als het woord vink neemt. Dat uitlopertje van hoge druk. En dan is er wel weer heel veel bewolkt. Maar dan moet het wel droog in blijven. Zoals de weerkoord naar aangeven. Dinsdag een beetje, ja, wat wissel bewolkt. En dan zullen we dat geleidelijk aan een warmtefront aan zitten komen. En het warmtefront is in de door de scheidingslijn tussen, ja, de temperaturen van op dit moment. En aan het eind van de week misschien verder de provincie in wat tropische weer. En dan zeg ik, nou, ietsjes minder mag dit ook wel weer. Ja, het is wel zo.
0: Ja, zo blijven we altijd bezig, hè.
1: Ja,
0: mooi,
1: zo gooi je wel de kaan op. Op dit moment is een dikke 15 graden in Roodschouwen, maar het bleef droog. Er staat een vrij krachtig tot haar, de noordwestenkwind. Half bewolkt in 2,5 uur zon in Sibboden. Vanmiddag is wel een poort buiten in buitjes aan. 1,5 millimeter en zo'n beetje 16,5 groot. En de barometerstand doet zijn 13 millibar. Nou, vanmiddag, er is nog kans op een bui. Of een buitje, maar storen gaan. Volker in meer ruimte voor de zon. Dus die neerslag activiteit gaat er geleidelijk aan wel uit. En met een motige tot vrij krachtige. En over het touw ook nog wel weer krachtige noordwestenwind. Uit het noordwesten wordt zo'n 16 tot 18 graden. Vanom nog wat zon. Vannacht bewolking op kloot 12, 13 graden als minimum. Met veel bewolking, maar de zon probeert er in de loop van de dag ook door te komen. En ik denk dat het zeker later in de middag wel moet lukken. Temperatuur 16 tot 18 graden met een motige tot vrij krachtige noordwestenwind. Dinsdag bewolking is een 20 tot 22 graden. Dat heeft te maken met de windrichting. Want in Moormonden zit de wind in het zuidoosten. Draait loter op de dag naar het westen. En op de nacht nog droog. En in loter in de nacht in af woensdag men een warmtefront weer overtrekt. Door achteraan een deur breekt dus met 23 graden. En donderdag vrijdag vrij zonnig weer in de temperaturen. Ja, op donderdag zo'n 24 graden. Een zomertemperatuur. En op vrijdag gemiddeld 28 graden. Ja, en ik heb zomaar weten dat verder de provincie in de tropen weer van dat er groen aantikt wordt.
0: Ah, dat is toch wel, ja, ja, we moeten toch wel een keertje richting die zomer, toch?
1: Ja, dat vind ik ook. Deze koldere periode het wat dat betreft nou echt wel weer lang genoeg duurt.
0: Ja, dat
1: heeft
0: we nou wel.
1: Ook genoeg gehad. Dus we willen eigenlijk nou weer een beetje stabieler weer en ook inderdaad lekkere zonnetemperaturen.
0: Nou, inderdaad, regen genoeg gehad. Ik woonde recht tegenover een bos en daar laat ik mijn hond ook altijd uit. En dat is een partijtje drassig.
1: Klopt, oh. Zit ik precies net zo met.
0: Ja, ja, ja, ja, dus ja. Kom maar op met die zon. Nou, Harma, ja, dankjewel.
1: Hoi hoi.
0: Hoi hoi. Zometeen George Michael en ook Goldband komt eraan hier op Radio Noord. Een hele goede middag.

Goedemiddag, het is zondagmiddag. 14 juni. 140626. Ja, het is toch wel een datum wat bij mij heel erg lang rood omcirkeld was in de agenda. Want ja, het WK voetbal is nu begonnen. Hè. Afgelopen donderdag was de eerste wedstrijd Mexico-Zuid-Afrika. En nu is het eindelijk zover dat balletje gaat rollen voor Oranje, voor Nederland. En ik vind dat echt heerlijk. Ja, lekker over voetbal kletsen.

0: duidelijkheid geschept naar de spelers hoe we gaan starten. Ik ben er niet zo van om dat ook met jullie te delen. Memphis is fit, zou ook kunnen starten. We zijn blij dat hij in de afgelopen 10 dagen, vanaf het moment dat we de voorbereiding voor het toernooi zijn begonnen, heeft hij duidelijk stappen gemaakt, fitter geworden. Dus dat ziet er goed uit en is belangrijk. Dat is hij al heel lang geweest voor het Nederlands elftal. En is onderdeel van eventueel succes van dit WK.
1: Veel woorden, eigenlijk weinig gezegd. Hè? Geen idee of hij dus gaat starten. Maar hij wil ook natuurlijk de tegenstander Japan niet wijzer maken dan dat hij is. Je hoorde Ronald Koeman op de persconferentie over het starten van Depay. Maar laten we toch hopen dat we er iets moois van kunnen gaan maken. Laten we met z'n allen gaan hopen dat we veel kunnen gaan juichen en ze naar voren te duwen. Dus ik dacht, ja, André Hazes, we houden van Oranje. Een goed opwarmertje, lijkt me zo.

Later, ik zie je. Op Radio Noord, je weekend is goud. Ja, en The Voice, die heeft haar echt goed gedaan, hè. Daar is ze natuurlijk een van de vier coaches. En daarnaast heeft ze ook nog een theatertour aangekondigd. Volgend jaar april, dan is ze ook nog te zien in Martini Plaza. En ze is met nieuwe muziek gekomen. Haar nieuwste, Something Good. Een liedje over het omarmen van de mooie dingen in het leven. Nou, zelfs als het regent zoals vandaag, is die hartstikke lekker. Dit is Ilse de Lange.

0: ben nooit chagrijnig.
1: Ben jij nooit chagrijnig?
0: Nee, ik vind mezelf oprecht niet chagrijnig.
2: Oké, okay. Nou, dan ben je wel de enige.
0: Nee, dat is niet waar. Ik ben nooit chagrijnig. Het moet wel precies gaan zoals ik het in mijn hoofd heb. Maar...
3: Radio Noord.

0: En was jij een van die 400.000 bezoekers? Ben jij een van die mensen die keihard aan het meezingen waren met de goud en de overkant? Ik heb het over Suzanne en Freek. Die hebben gisteren namelijk hun documentaire op Videoland online gezet. En Freek van Suzanne en Freek natuurlijk. Die voelt zich ondanks zijn ongeneeslijke ziekte mentaal en fysiek heel erg goed. Dat vertelt hij dan ook in die docu. Suzanne en Freek, we vieren het leven. Nou, die is gemaakt rondom de 10 concerten natuurlijk. Die zijn gehouden in de Gelderdoom. Leuk om te zien natuurlijk dat er achter de schermen van alles gebeurt. En dat ga je dan heel goed zien in die docu. En hij zei ook iets heel moois. En ik dacht, weet je, ik haal dat gewoon eventjes eruit. En dan kan je dat meenemen in de rest van de dag, zullen we het maar zo zeggen.
1: Ik bedacht net nog een mooie vergelijking over hardlopen en het leven. Waarvan ik dacht, dat had ik eigenlijk misschien vanmiddag moeten zeggen. Namelijk dat ik het een beetje zie als... er is zo'n hardloopwedstrijd waar je net zo lang rent tot je ingehaald wordt door een auto. En dat is een beetje hoe het leven is. En je hebt geen idee wanneer die auto jou gaat inhalen. Maar het enige wat je kan doen is lekker blijven rennen en genieten van dat rennen. En ik heb vorig jaar een bericht gekregen dat de auto zich misschien vlak bij mij in de buurt bevindt. Maar dan heb je twee keuzes. Of je stopt met rennen en je laat je inhalen. Of je blijft gewoon lekker rennen in de hoop dat je misschien die auto toch nog lekker afschudt. Volgens mij moet je gewoon lekker blijven rennen en blijven genieten van het mooie uitzicht. Namelijk het leven.
0: En dat het mooi is... En dat het gevierd moet worden, daar sluit ik me helemaal bij aan. Dus ik dacht, we moeten deze er even bij pakken. Slapeloosheid, Suzanne en Freek ga je nu horen in je weekend in Schout. Goedemiddag, dit is Radio Noord.

Het is Michael Jackson op je zondagmiddag. Inmiddels is de biopic uit de bioscoop en nu ook online te zien op diverse online kanalen van Pathé. En straks de man die eigenlijk het liefst de sportschool vermijdt. Dat heeft hij toch wel heel erg bekendgemaakt. Hij haat die plek. Nou, gelukkig kan hij wel zingen. Alex Warman komt eraan op Radio Noord. Bloodline ga je horen naar Train en Drops of Jupiter.

0: Hearts, lekkere muziek om je dag relaxed te beginnen. Het is zondag natuurlijk, dus houd het een beetje rustig met zometeen Imani en Don't Be So Shy. En ook deze van Toto komt eraan. Rosanna komt eraan.
1: We spelen weer Klauk.
2: Presentator Olaf Vos gaat op zoek naar de Klaukste Grunnige van 2026.
3: Veel score, maar daarom.
2: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
1: op TV Noord.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
8: alleen de prijs is anders.
9: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Pas op hoor, deze is heet.
12: Oef. Ja,
11: wil er iemand nog wat drinken?
12: Ja, lekker.
11: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
12: En voor mij, man?
11: En een frisje voor jou.
12: Dank je.
11: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
1: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
1: Nu het nieuws van 1 uur.
15: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Net beheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. 2 tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit een eerste exitpoll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemde 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn 2 mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen bij zich die gisteren uit een bestelwagen waren gestolen. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De 2 verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. Op het vliegveld in Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon, vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Tot 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaard.nl.
17: Ontdek het nieuwe theaterseizoen in Martini Plaza. Met onder andere We Will Rock You, Cats, Evita, The Bodyguard, Holiday on Ice en The Illusionist met Hans Klok. Koop je tickets via martiniplaza.nl.
18: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland. Ga nu naar Koken en Bonen. In het stadshart van Appingedam.
19: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
20: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu 4 sterren hotel De Bontewever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179. Voordeelhaartjes.nl.
19: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
20: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
21: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
22: Hey, waar was jij?
23: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
24: Radio Noord. Je weekend is goud.
25: Met Angelo Wensing.
26: Een heerlijke goede middag. Kom er lekker bij. Meld je in de app. Dat is alleen maar gezellig. Ik heb goede muziek voor je. Toto komt eraan. Imani ook. En dit is Gimme

Peter Schout met Imani en Don't Be So Shy. Fijn dat je erbij bent op Radio Noord. Misschien ben je nu lekker boodschappen aan het doen. Ben je onderweg naar die supermarkt om nog even de laatste dingetjes te halen voor vanavond. Je kan natuurlijk om 10 uur vanavond nog eventjes lekker wat gaan eten en snacken. En dan die wedstrijd gaan kijken. In Japan en Nederland die tegen elkaar over... Die tegenover elkaar staan. Ja, dat is hem. En om 7 uur vandaag is trouwens Curaçao. Ik weet niet of er ook luisteraars zijn die daar naartoe gaan kijken. Ja, ik wel. Ik heb daar een aantal jaar gewoond. En ik kreeg gisteren al appjes van vrienden van mij die nog steeds op het eiland wonen. Dat daar behoorlijk wat cafés en kroegen helemaal blauw zijn geworden. Dat is daar echt de kleur natuurlijk wat wij met oranje hebben. Hebben zij heel erg met blauw. Daar zit de stemming er ook goed in. Die wedstrijd begint om 7 uur. Dan is het Duitsland Curaçao. Ja, en dan is het toch mooi als ze een beetje kunnen stunten. Al denk je ook wel van ja, zo'n klein landje. Ja, ik denk niet dat die echt tegen Duitsland opzij kunnen zetten. Maar hey, puntje is ook mooi. Ik ben heel erg benieuwd waar jij gaat kijken, hoe je gaat kijken. Laat het even weten via de app 050-3188-288. Heb je een beetje last van oranje koorts? Dan mag je het eventjes in de app droppen van Radio Noord. En er is ook veel regen, veel zon, wat er dan weer aankomt. Maar er is ook een nadeel wat je nu kan ervaren. En ik weet dat er nu al een nadeel is, zonder dat ik bij jou naar binnen ben gelopen. Maar ik kan het wel bij jou zien. Ja, wat het is, hoor je zo meteen. Eerst Hot Chocolate, You Sexy Thing, komt eraan. En dit is Toto en Rosanna op Radio Noord.

liedje wat je eigenlijk na het douche eventjes voor de spiegel moet gaan zingen voor jezelf. Hot Chocolate, dat is your sexy thing op Radio Noord. Goedemiddag. Ja, de regenbuien van deze week, ze hebben een beetje een nare bijwerking. Ja, veel mensen die hebben sinds deze week heel veel last van fruitvliegjes in huis. Ja, die broeden namelijk op dit moment in de tuin, op je balkon. Maar bij regen vluchten ze dan weer naar binnen. En eigenlijk heb ik daar een hele goede oplossing voor. Om ervoor te zorgen dat ze namelijk niet bij jou thuis komen. Bewaar namelijk rijp fruit in de koelkast. Spoel bijvoorbeeld lege blikjes bier of flesjes frisdrank eventjes om. Zorg ervoor dat als je dat voordat je dit in een tas gooit of in een prullenbak, dat je even onder de kraan houdt, dat je het laatste drupje frisdrank eruit is. En hoe komen we er dan vanaf? Nou, misschien moet je eventjes een laagje appelazijn of een oud biertje met één druppel afwasmiddel in een glas zetten. Afgedekt met folie en kleine gaatjes inprikken. Die vliegjes worden namelijk aangetrokken tot de geur en dan kruipen ze naar binnen en dan verdrinken ze. En dan heb je in ieder geval geen last meer van die hele kleine vliegjes. Ja, soms heb je er heel veel last van. Ik weet niet of jij er ook heel veel last van hebt, maar dan weet je in ieder geval wat je zou kunnen doen. Pak een glas, pak wat afwasmiddel, prik er wat gaatjes in als je de folie overheen hebt gedaan. En dan zijn ze in ieder geval tabé. Gaan wij door met lekkere muziek. De Bauza, Nick Kershaw, komt er ook aan. En Venus, Bananarama, staat voor je klaar. Maar eerst wat muziek uit de regio. Jan-Henk de Groot hoor je nu op Noord.

Alvast een zonnetje in huis halen met de Bauza Magnetic hier op Radio Noord. Lekker hoor. Dit wordt echt zo'n gigantisch grote hit deze zomer, dat weet ik zeker. Zometeen vertel ik je namelijk ook nog eventjes hoe je het RTV Noord prijzenpakket kan gaan winnen. Ja, maar dan even kijken of het zonnetje ook echt daadwerkelijk nog onze provincie in gaat komen. Vandaag is namelijk nog behoorlijk wat kans op een bui. Maar in de loop van de dag, ja, dan komt toch wel steeds vaker de zon te zien. Het wordt zo'n 16 tot 18 graden met een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. En vanavond koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen is er veel bewolking, maar de zon die probeert er toch echt wel door te komen. Met een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt het zo'n 18 graden maximaal. En in de loop van de week, dan gaat het toch echt wel beter worden. Dus dat ziet er toch wel goed uit. Radio Noord. En dan straks een nieuwe ronde van De Vraag is het Antwoord. Van mij ontvang je het antwoord, maar ik wil van jou weten welke vraag daarbij aansluit. Weet je dat? Ja, dan maak je kans op het RTV Noord prijzenpakket. Hou de app erbij of bel naar 050-3188-288 als je het straks weet. Welk antwoord het is, ga ik zo met een beetje delen met een minuutje of zes naar Nick Kershaw en The Riddle.

0: En welk liedje zal hij eigenlijk dan zingen voor zijn knuffeltje? Leo de Leeuw, ja, hij slaapt elke dag met een knuffeltje. Het is Shawn Mendes op je radio.
1: De vraag is het antwoord.
0: En tijd voor een spel op de zondagmiddag. Het is 2:50. En jij kan zo meteen kans maken op het prachtige RTV Noord prijzenpakket. Ik ga je zo meteen een antwoord geven. En aan jou de taak om ervoor te zorgen dat je de juiste vraag bij mij inlevert. Je kan eventjes appen naar de studio 050-3188-288. Je mag er ook naartoe bellen om het meteen te laten weten. En wie weet vind jij dan dat prachtige RTV Noord prijzenpakket zo op die zondagmiddag. Zet je radio even wat harder. Ik ga je het antwoord namelijk bij deze geven. Mijn antwoord is Kraantje Papi. Welke vraag hoort daarbij? Bel of app de studio 050-3188-288 als jij denkt te weten op welke vraag mijn antwoord dus aansluit. En het antwoord is

0: De vraag
1: is het antwoord.
2: En ik zeg een hele goede middag tegen Richard Vos uit Hogere Zand. Hallo.
3: Ja, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Hey, even wat anders, hè, voordat we zo meteen naar de vraag gaan of het antwoord gaan zeggen. Ben je al klaar voor Oranje?
3: Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Alleen dat u nu nog niet, maar de boel heb ik hier wel behoorlijk gezien onder Overkap 1. Ja.
2: Ja, en wat...
3: Net de tv verplaatst naar onder Overkap 1, dus... Jazeker.
2: Ja, daar gaat echt een feestje gevierd worden.
3: Ja, 1000%.
2: Ja. Maakt het jou uit dat het allemaal zo laat is? Of vind je het ook wel mooi eigenlijk dat het een keertje kan?
3: Nee, ik vind het verschrikkelijk, want je krijgt er geen sla bij. Nee, echt niet. Ik heb twee nachten hebben gekeken, alleen afgelopen nacht, ik kon het niet meer opbrengen.
2: Nee, maar je gaat er wel echt voor zitten dus?
3: Ik ga er zeker voor zitten, 100%.
2: Ja, nou, klein voorspellingje dan. Nederland-Japan vanavond, wat gaat het doen?
3: 2-1.
2: 2-1, oké. Kwam er meteen uit. Ja hoor, je bent overtuigd.
3: Jazeker, 100%.
2: Ja.
3: We gaan winnen.
2: Heeft niks te maken met die slechte wedstrijden die er gespeeld zijn?
3: Een slechte generale is een plek in de finale.
2: Nou, kijk eens. Lekker, Richard. Hartstikke goed. Dat. Hey.
3: Ja,
2: je zit er al goed in. Hey, ik gaf je net een antwoord. Kraantje papi. En dat kan je het RTV Noord prijzenpakket opleveren. Maar dan wil ik van jou wel de juiste vraag weten. Welke vraag sluit er aan op mijn antwoord? Kraantje papi, vertel.
3: Wie is de bekende Groningse rapper die gisteravond optrad op de draadbaan? Ja, Kraantje papa.
2: Ik had het niet mooier kunnen zeggen.
3: Lekker man.
2: Ja, hij was dus inderdaad gisteren aan het optreden in het Stadspark ook. Ja. Nog getwijfeld even heen te gaan?
3: Nee, WK, hè, voetbal.
2: Ja, jij hebt de aankomende 4 weken genoeg te doen, hoor ik al.
3: Ik heb het ligt eraan. Kijk, als mijn voorspelling goed is, dan heb ik heel wat te doen. Maar je weet het niet, hè, de bal is rond.
2: Nee. Maar ga je ook nog een beetje Curaçao volgen dan?
3: Jazeker.
2: Ja, ook
3: nog.
2: Nou, die spelen om 7 uur.
3: Ja. 7 uur, jazeker.
2: Nou,
3: de manschap, die gaan ze vergaan.
2: Oh, nou, ik ben benieuwd. Dat zal toch wat zijn. Nou, Richard is er in ieder geval helemaal klaar voor. Zullen we dan eventjes een liedje van Kraantje papi doen? Dan kom je toch nog een beetje in de stemming.
3: Ja, helemaal goed.
2: Oké, dankjewel en fijne zondag.
3: Hey.

Love Somebody, het is Morgan Wallen. En ik ben vorige week geïnfluenced. Ik zag online eentje met zo'n wallenroller er vandoor gaan. En dat zei hij dat dit echt werkte. Nou, ik ben al een week aan het smeren.

0: Katy Perry, Hot and Cold op Radio Noord. En zometeen moet ik het ergens over hebben. En ik ben heel benieuwd of je enig idee hebt waar dit over gaat.
1: Hij is van alstom gemaakt, een Franse treinenbouwer. Uit de Accordia platform. Waar sinds 2000 al worden van gemaakt.
0: Heb je enig idee? Laat het even weten via de app 050-3188-288. Na het nieuws van 2 uur ga je het antwoord krijgen.
2: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
3: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
2: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
4: Doe naar de kont, maar dat doet niks, ja?
3: Dat doet niks.
2: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 2 uur.
12: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. 2 tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit de eerste exit poll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn 2 mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen gestolen. Net als opvallende spullen als een Lego-set en 2 leeuwenknuffels. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De 2 verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn inmiddels weer terug. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter, terwijl medewerkers machteloos toekeken. 2 van hen sloegen daarna op de vlucht. Het weer, er trekken wat buien over het land. Verder bewolkt en af en toe zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna overal zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nou, Jelle, neem even een slokje water, zou ik zeggen.
13: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
14: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
13: Wijzerweg, Groningen.
15: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
18: Sunnetevel, jokason.nl, Albino 60 Joorsunweer en Rollo.
19: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
20: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
19: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
10: Radio Noord.
11: Je weekend is goud.
2: Met Angelo Wensing.
0: Waar je zo meteen Yves Berendsen en Emma Heesters gaat horen. En ook Brian Perry. En

0: met Emma Heesters en alleen met jou. Een liedje wat ik sowieso zelf nooit zal vergeten. Want ik heb dit liedje ooit live gezien in de Ziggo. Dat was vorig jaar. En toen deden ze hem voor het allereerste keer live op het podium. Nou, dat was echt magisch. Veel gejoel toen, omdat Emma voor het eerst weer op het podium stond. Waanzinnig. Nieuwe muziek van Yves Berendsen gaat er ook aankomen. Maar eerst even iets wat anders. En daar is een luisteraar al heel erg op tijd bij. Lucas, die zegt namelijk... Het bezoek van gisteren van de expeditie Groningen aan de nieuwe trein. Presentatie De Wesp. En dat komt eigenlijk omdat ik je vroeg... Waar gaat dit over?
1: Hoe oud ben je?
2: 14 jaar.
1: En dan weet je al zoveel van treinen?
2: Ja, ik ben al heel vroeg begonnen met de treinliefhebberij. Ik heb een modeltrein thuis. En ik ga vaak genoeg op treinentripjes om treinen te spotten. Ja. Je krijgt een cabinekans, je kan door de hele trein wandelen. En hij staat hier de hele dag, dus je kan hele mooie foto's maken.
1: Ja. Heb je mooie foto's gemaakt?
2: Zeker.
0: Ja, dit is een 14-jarige jongen die een leuke treinspotter is. En die is lekker aan het genieten en die is foto's aan het maken. Want inderdaad, gisteren kon je die supersnelle trein eventjes hier in stad zien. En mocht je willen weten hoe die eruit ziet, dan kan je zeker even de site erbij pakken. rtvnoord.nl en daar zie je hem staan. Ja, prachtig hoor. Als je heel veel met treinen hebt, dan word je ongetwijfeld heel erg blij. Want hij is ook nog eens supersnel. Nou, hartstikke leuk. Celine Dion ga je horen na Rick Astley. Together Forever nu.

0: gaat draaien, wel extra vaak op Radio Noord te horen. Of misschien schiet hij wel in de Noord 9, wat je natuurlijk iedere zaterdagmiddag hoort hier op Radio Noord. Het gaat over een dilemma, de Groningse roots. Ja, moet je dat verloochenen of omarmen? Het is er eentje van Marieke Klooster. Het is een theaterdier, zangeres en een liefhebber van de Groningse taal. En daarover zei ze ook, het Oost-Groningse liet me lange tijd koud. Om de schoonheid van onze vrije dialect en de provincie in te zien, moest ik eventjes wat meer van de wereld gaan zien. Nou, dat heeft ze inmiddels gedaan en is teruggekomen met een liedje die speciaal voor haar is geschreven. Het spiet me is deze week de Gronings Goud.
1: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
2: Deze week Marieke met Het spiet me.

Het zijn Charles en Eddie, iets voor 2:30. En toevallig heb ik gisteren mijn abonnement voor de dierentuin verlengd. Ja, gemiddeld ga ik zo'n 3 keer per jaar. Eigenlijk net genoeg om het abonnement een beetje eruit te halen. Dus een nieuw voornemen. Ik wil toch eventjes vaker gaan. Ja, het gekke is, als ik er eenmaal ben, dan vind ik het fantastisch. Dan vind ik het enig. En dan denk ik, ja, moet hij echt veel vaker naartoe. Maar dan komt het er toch niet van. Dus ik heb mezelf voorgenomen om iets vaker even naar de zeehonden, de leeuwen en de aapjes te gaan zwaaien. En ik dacht, dan begin ik alvast gewoon mee hier op de radio. Want dit is Shakira en Zoo. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed.

In het weekend klinken ze nog net iets lekkerder, hè? Het is UB40 en I Got You Baby op Radio Noord. We gaan even kijken wat het buiten allemaal aan het doen is. Nou, als het goed is, is het wel wat droger geworden deze middag. De kans zelfs nog een zonnetje doorkomen in de provincie. Het wordt zo'n 18 graden. Vanavond is het behoorlijk bewolkt. Het kan ervoor zorgen dat het wel wat gaat afkoelen richting de 12 en 13 graden als minimum. Morgen is er veel bewolking, maar de zon die probeert het toch af en toe er doorheen te prikken. Het zal ook zo lekker zijn, hè? Sterker nog, eind deze week wordt het echt nog tropisch warm. Morgen wordt dat dan nog niet helemaal. Het wordt zo'n 16 tot 18 graden. En 's avonds koelt het behoorlijk af naar zo'n 8 graden.

lekkere muziek. Dat hoor je natuurlijk de hele dag door hier op Radio Noord. Het is de Kiki die hier op Radio Noord. En het is de wedstrijddag van Oranje. Toch een klein beetje kriebels. Het zou toch maar zomaar het WK kunnen zijn. Nou ja, je weet het niet. Dat allemaal later vandaag. Eerst de band die al jaren meedraait. Een van de grootste bands van het land. Met prachtige liedjes. Misschien is dit wel de mooiste. Liefst uit Londen hoor je nu van Bluff op Noord.

maar dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Ja, ik laat hem helemaal uitlopen hoor. Ik vind het een van de mooiste liedjes die er gemaakt zijn door Bluff. Het is Liefs uit Londen. En je weekend is goud, dat gaat nog eventjes door. Tot een uurtje of zes vanavond. En tot in ieder geval dan, dan neemt Edwin Mooibroek het over. Hij sleept je mee naar het einde van deze heerlijke zondag. Zometeen de Lost Frequencies nog. En dit is Mike and the Mechanics op Noord.

0: Vos gaat op zoek naar de klauwste grunnige van 2026.
1: Veel scoren. Ja. Maar dit is de naam.
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
2: op TV Noord.
3: Oh, heerlijk hier, hè?
4: Ja, eindelijk even niks.
5: Dit is echt nice.
6: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
5: Voor mij?
3: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
6: Por favor.
7: Proost. Proost.
8: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
11: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
2: Nu het nieuws van 3 uur.
13: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op de provinciale weg in Zeeland, waar donderdag bij een verkeersongeluk 4 fietsers omkwamen, is de snelheid aangepast. Omdat veel mensen er bloemen neerleggen, mag op de N290 nu 50 in plaats van 80 gereden worden, meldt Omroep Zeeland. In een flauwe bocht raakte een auto van de weg en reed op een naastgelegen fietspad een groep fietsers aan. 3 kinderen en een directrice van de school kwamen om het leven. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen gericht op een commandocentrum van Hezbollah. 2 mensen zijn omgekomen en 4 anderen raakten gewond, melden Libanese staatsmedia. Sinds 8:15 vanochtend zit een deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing werd veroorzaakt door een brand in een hoogspanningsstation. Netbeheerder Stedin verwacht dat het nog de hele middag gaat duren voordat het is opgelost. Zo'n 20.000 huishoudens zitten zonder stroom, net als 2 tramlijnen in de stad. In Brazilië zijn 6 mensen opgepakt na de dood van een vrouw bij het bungeejumpen. De Braziliaanse vrouw van 21 zat niet vast aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter en hulpdiensten konden niets meer voor haar doen. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog bij 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
15: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
14: Wijzerweg Groningen.
16: Voordeelhuisjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive, al voor €223,50.
17: Voordeelhuisjes.nl.
18: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Voordeelhuisjes.nl is wederom website van het jaar.
15: Voordeelhuisjes.nl.
18: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
19: Hey, waar was je?
5: was jij?
7: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
19: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
20: Ontdek het nieuwe theaterseizoen in Martini Plaza. Met onder andere We Will Rock You, Cats, Evita, The Bodyguard, Holiday on Ice en The Illusionist met Hans Klok. Koop je tickets via martiniplaza.nl.
19: Volop geraniums en perkplanten. Freekvanderwal.nl.
21: Radio Noord.
22: Je weekend is goud.
23: Met Edwin Mooibroek.
24: Goedemiddag. Ja, we gaan nog even door met lekkere muziek voor de zondagmiddag. Zometeen Pedaal Lemmer en Roy Rinus. Rihanna. Bij eerst is hier Billy Joel.

Yo. Hij beschouwde zichzelf als een simpele arbeider. En hij was verbaasd dat hij allemaal mooie en beroemde vrouwen kon aantrekken. Ja, dat krijg je als je artiest bent natuurlijk ook. Hè? Billy Joel en Uptown Girl was dat. Nogmaals goedemiddag. Het tweede deel van je weekend is goud hier bij Radio Noord. We hebben natuurlijk weer de lekkerste muziek voor je op deze. Ook wel weer een beetje bewolkte zondagmiddag. Ja, het is een weekend om snel te vergeten. Maar mooi weer komt eraan hoor. Donderdag dan gaat de temperatuur al stijgen naar zo'n 28 graden. Dus we moeten gewoon nog eventjes geduld hebben. Het komt eraan. Nou, mag het pret allemaal niet drukken. Ik heb gewoon lekkere muziek voor je. Wat dacht je van Ice House? Of Chris Cross Amsterdam?

0: by herinners and the pss, pss, hoor in sy plas.
1: In 1980 stonden ze voor het eerst samen op straat bij het Fonteintje in de Herenstraat in Groningen. En vorig jaar verkochten ze Paradiso uit. En zelfs zeiden ze over dit nummer, misschien over 100 jaar, dat iemand zegt over het liedje, dat waren toch wel leuke tekstjes. Joris Pedaalemmer en Roy Rinus en de Hoornse Plas. Dit is Ice House en Crazy. I've got a-

Nick Kamer was dat. Ja, hij kreeg voor het nummer een klein beetje hulp van Madonna, die je trouwens ook nog hoort in het achtergrondkoortje. Want ja, Nick Kamer was natuurlijk een fotomodel. Werd bekend door een spijkerbroekreclame. Dat hij in de Waterwasserette zat en zich uitkleedde tot op zijn witte boxershort. Daar werd hij door bekend. En hij had nog een paar hitjes ook nog. Ja, zou je bijna vergeten. Dit zijn de Pointer Sisters. I'm so excited. Tonight.

Smit misschien 30 en Criss Cross Amsterdam zo'n 15. En als je goed luisterde, dan hoor je nog een paar hits voorbij komen. Als de morgen is gekomen, heb je even voor mij. Het staat er allemaal in. Criss Cross Amsterdam hoor je samen met Frans Bauer en Jan Smit. En het heette Zij hoort bij mij. Het is bijna 4:30 deze zondagmiddag. Dit is Swing Out Sister, You

Alweer een hele bijzondere samenwerking. David Guetta, Franse DJ, ken je natuurlijk. En Teddy Swims, die ken je van Bad Dreams. En de Australische zangeres Stones and I. Ja, ze leefde eerst als straatmuzikant vanuit de

Voor al die 20.000 mensen die er vrijdagavond bij waren in Stadspark in Groningen. Het was heel goed, hoor ik, van mensen die erbij waren. Snow Patrol hoorde je en het heette Just Say Yes. Het regende eerst een beetje, maar later werd het gelukkig nog droog. En gisteravond natuurlijk nog krantje pas.

Hij schreef het deel zelf, Samuel Welten. En afgelopen week kreeg hij er een prijs voor, de Buma Award. De Buma Award nationaal voor het meest succesvolle nummer van 2025. Door Samuel Welten en Echte Liefde is te koop. Hij maakte weer kans op een paraplu en ook op een paar sokken. Ik heb weer een seconde uit een plaat gehaald. En jouw taak om te raden om welke plaat het gaat. Oh, dat is wel heel kort natuurlijk, hè? Als je het weet, kan je appen 050-3188-288. 050-3188-288. En zometeen...

Henk Wijngaard, ja, gisteren was het feest in Huize Wijngaard. Hij was namelijk 80 geworden gisteren. En hij viert ook zijn 50-jarig jubileum als artiest. En hij is 60 jaar samen met zijn vrouw. Dus gewoon driedubbel feest daar. Je kan een verhaal over hem lezen op rtvnoord.nl. Dit is Something Happens en Parachute.

0: zoek naar de Klaukste Grunnige van 2026.
1: Veel scoren, maar dit is nou.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.
4: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 4 uur.
12: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Netbeheerder Stedin zegt dat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid rond 5 uur vanmiddag verholpen kan zijn. Zo'n 20.000 huishoudens hebben last van de storing. En ook rijden sommige trams niet, doen verkeerslichten het niet en kunnen liften en roltrappen niet werken. De storing begon vanochtend aan de slingen na een brand in een hoogspanningsstation. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Ter Hole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op een schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen bloemen neerleggen op de plek. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een groep leerlingen uit groep 8. Drie van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. Na de val van een kabinet moet niet automatisch een nieuwe verkiezing komen. Daarvoor pleit vertrekkend vicepresident van Raad van State Tom de Graaf in Buitenhof. Volgens hem zou eerst geprobeerd moeten worden om een nieuwe coalitie te vormen, zoals ook in andere landen gebruikelijk is. De Graaf vindt dat Nederland behoefte heeft aan meer politieke stabiliteit en een lange termijn beleid. Eerder deed ChristenUnie-leider Bikker eenzelfde voorstel, maar dat kreeg weinig steun. Een groot deel van de spullen die gisteren in de VS werden gestolen van het Engelse nationaal voetbalteam zijn weer terug. Het ging om ruim 15.000 euro aan gesigneerde shirts, schoenen en ballen. Twee mannen zijn aangeklaagd voor de diefstal. Ze riskeren een celstraf van 7 jaar. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig. Verder bewolkt en zo goed als droog. Het is ongeveer 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen dan meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
14: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Raamdecoratie op maat gemaakt.
15: Timpweg.
3: Eigen productie- en montagedienst.
15: Timpweg.
3: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sondweg in Groningen.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
18: Ontdek het nieuwe theaterseizoen in Martini Plaza. Met onder andere We Will Rock You, Cats, Evita, The Bodyguard, Holiday on Ice en The Illusionist met Hans Klok. Koop je tickets via martiniplaza.nl.
19: Radio Noord.
20: Je weekend is goud.
21: Met Edwin Mooibroek.
22: Goedemiddag. Ja, ik heb nog een heleboel lekkere muziek voor je op deze zondagmiddag. Wat dacht je van de heleboel? Van de Tramps, van America. Maar eerst veel kolen.

gevraagd wat het eigenlijk betekent, Sussudio. Nou, dat betekent gewoon helemaal niks. Phil Collins heeft het gewoon verzonnen. Hij wilde graag een dansbaar nummer maken. Hij wilde later Sussudio nog wel vervangen voor iets anders. Maar hij kon niks beters verzinnen, dus hij heeft het maar zo gelaten. Dit is America, You Can Do Magic.

Carol G was dat. En ja, de titel ga ik niet uitspreken. Dat lukt me echt niet hoor. Op zijn Nederlands is het Als ik je eerder had ontmoet. Ja, wat maak ik toch veel gebruik van AI vanmiddag. Je hebt nog heel even de kans om te raden welke plaat is dit. Ik heb wel een paar goede oplossingen binnen. Maar je hebt nog heel even de tijd. 050-3188-288. Dit zijn de Tramps en Shout.

0: Heemgezellig winkel in Winschoot. Je hoort de hele boel. Tieme de Jong uit Aduard, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Heb je een lekker weekend?
1: Ja, bijna afgelopen. Hè?
0: Ja, het is bijna afgelopen. Ja, moet je morgen weer aan het werk?
1: Ja. Morgen weer aan het werk.
0: Ja, wat voor werk doe je?
1: Ik doe van alles wat. Ik doe lastig constructiewerk.
0: Ja.
1: Bouw en verbouw. Van alles wat.
0: Oh, oké, maar is het denk ik wel druk of niet?
1: Ja, op zich wel, ja.
0: Ja, oké, dus je bent lekker gewoon de hele dag gewoon met je handen bezig.
1: Ja hoor.
0: Oké, een beetje goed weekend gehad, nog leuke dingen gedaan?
1: Ik kom net van de meubelboulevard.
0: Oh, wat heb je gezocht of was je niet op zoek? Ja. Gewoon even kijken.
1: Nou, mijn vrouw die wou een nieuwe bank dus.
0: Oké, is het gelukt?
1: Ja, eindelijk.
0: Oké, eindelijk een nieuwe bank. En wanneer komt die?
1: Ja, over 15 weken.
0: Oh, dat duurt wel lang.
1: Ja, dat duurt wel lang, ja.
0: Ja, nou ja, goed, hij moet eerst nog gemaakt worden waarschijnlijk.
1: Anders.
0: Het is niet anders inderdaad, maar ja, je hebt een nieuwe bank, je bent geslaagd, gefeliciteerd.
1: Ja.
0: En misschien heb ik nog wel een leuke prijs voor je. Een paraplu en een paar sokken heb ik in de aanbieding.
1: Nou, hartstikke mooi.
0: Ik laat je de opgave nog even horen. Wist je meteen?
1: Ja.
0: Ja, je bent fan?
1: Ja. Nee, maar ik heb wel een muziekcheck.
0: Ja, het is ook wel een beetje klassieker dit natuurlijk ook, hè?
1: Daarom.
0: Om welke plaat gaat het?
1: Status Quo. You're in the Army now.
0: Gefeliciteerd, team, hè?
1: Dankjewel.
0: Je hebt de paraplu gewonnen. Aan het einde van de week kan je hem ook nog gewoon gebruiken als zonnescherm, want dan wordt het lekker warm weer.
1: Ja, gelukkig.
0: Ja, gelukkig, hè. Het is beter dan ja. Dit inderdaad, het druilerige.
1: Ja,
0: hou op.
1: Niks aan.
0: Nou ja, goed. Nog even een paar nachtjes slapen, dan wordt het allemaal beter. Ik krijg er nog een paar sokken bij, ook nog.
1: Dankjewel.
0: Oké, gefeliciteerd en werk ze morgen.
1: Dank je.
0: Oké, hoi.

Ja, het zijn vrienden Miles Smith en Niall Horan. En het nummer gaat over het leven zien als een reis. Hoe je omgaat met afscheid en met groei. Ja, het heeft er wel een diepere betekenis natuurlijk ook. Wel mooi, lekker nummer ook. Ja, weer een lekker nummer. Ik heb ze alleen maar voor je vanmiddag in Je Weekend is Goud. Dit is Prince. I never meant to call.

Fleming was dat, samen met de Belgische zanger Meteor. En Meteor die zegt vandaag in de Telegraaf dat hij graag Nederland wil veroveren. In België kent iedereen hem, maar in Nederland kennen de mensen de liedjes, maar nog niet het gezicht. En dat zou moeten veranderen, vindt hij. Dit is Wilson Phillips.

Smith van Stelter, dat heette Cool Kids. Nou, heb je inmiddels alles in huis? Een paar lekkere drankjes en zo. Misschien nog wat te eten erbij. Want ja, vanavond om 10 uur is het zover, hè? Dan speelt Nederland tegen Japan. We hebben 3 keren tegen Japan gespeeld. En we hebben altijd gewonnen. Dus laten we er gewoon vanuit gaan dat het vanavond weer gebeurt. Beetje positief blijven. Dit is Keen, Somewhere Only We Know.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Je met de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
3: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
5: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie. Op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, takteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nel.
8: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
10: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
11: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
10: Echt?
11: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
12: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
13: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
13: Nu het nieuws van 5 uur.
15: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stroomstoring in Rotterdam-Zuid is opgelost. Netbeheerder Stedin zegt dat alle stroom weer geleidelijk wordt aangezet nu. De storing begon vanochtend na een brand in een hoogspanningsstation. Bijna 20.000 huishoudens hadden er last van. Ook werkten verkeerslichten niet en konden sommige trams niet rijden. Volgens de veiligheidsregio werkte ook het mobiele netwerk minder goed. Stedin verwacht dat alle huishoudens om 6 uur vanavond weer stroom hebben. Voor de kust van Kroatië zijn 3 mensen om het leven gekomen toen een zeilboot waarop ze zaten in botsing kwam met een veerboot. Volgens de autoriteiten wordt nog naar 1 vermiste opvarende gezocht. 8 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. 8 alle opvarenden van de zeilboot kwamen uit Tsjechië. Het ongeluk gebeurde tussen de eilanden Brak en Solta. De veerboot had 125 mensen aan boord. De veerdienst heeft alle geplande vaartochten van vandaag geannuleerd. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terhole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen op de plek bloemen neerleggen. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op de groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. De Formule 1 race van Barcelona is gewonnen door Lewis Hamilton. Het is zijn eerste zege in een auto van Ferrari. WK-leider Kimi Antonelli leek tweede te worden, maar viel in de slotfase uit. Max Verstappen finishte als 4e. En autocoureur Nick de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij won samen met een Japanse en een Britse coureur. De Franse autosportklassieker Le Mans werd voor de 94ste keer verreden. En de Vries is de 3e Nederlander ooit die de race wint. Het weer langs de kust en in Zeeland zonnig. Verder bewolkt, maar wel droog bij 18 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
18: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683-252-162.
19: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
18: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
19: Ga nu naar Koken en Wonen.
20: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
19: Ga nu naar Koken en Wonen.
20: In het stadshart van Appingedam.
13: Je weekend is goud.
21: Met Edwin Mooibroek.
22: Goedemiddag, je kunt zometeen weer kiezen tussen twee klassiekers uit de Grunnige Duizend. Ook muziek van George Michael en Aretha Franklin. Maar eerst en hier, de Village.

De Village People waren dat. Ze hadden natuurlijk al een grote hit gehad met YMCA. Het was de Amerikaanse marine ook opgevallen. En toen werden ze gevraagd om reclame te maken om mariniers te trekken. Nou, dat wilden ze wel. Maar dan moest de marine wel meewerken aan een videoclip. Nou, er werden oorlogsschepen ingezet, er werden vliegtuigen ingezet, er werden een groot aantal mariniers opgetrommeld. Alleen er kwam zoveel kritiek op in de Amerikaanse kranten dat de marine zich terugtrok. Maar goed, dat was natuurlijk goede publiciteit voor de Village People en ze hadden dan ook een grote hit te pakken. Dit zijn George Michael en Aretha Franklin.

0: Het was 18 jaar geleden de allereerste single voor Miss Montreal. Je hoorde Just a Flirt.
1: Radio Noord presenteert...
2: een klassieker uit de grunnige duizend.
0: Ja, je kan weer kiezen. Tussen twee klassiekers uit de grunnige duizend. Ik heb er twee voor je uitgezocht. En jij mag bepalen welke zometeen van die twee we helemaal gaan draaien. Nou, ik denk van laat ik maar een beetje hoog in de lijst gaan kijken. Dan heb je natuurlijk de populairste platen.

Helene Visser en Atemloos door die nacht. Jij mag bepalen welke plaat we zo meteen helemaal gaan draaien. Je kan appen 050-3188-288. 050-3188-288. En dan gaan we zo meteen één van die twee platen helemaal draaien. En je kan er ook nog een paar sokken mee verdienen. Is dat niet leuk? Dit is The Clash.

0: Zeeënvanger op Radio Noord en Al Groot.
1: Radio Noord presenteert...
2: een klassieker uit de Grunnige Duizend.
0: Ja, we presenteren inderdaad de klassieker uit de Grunnige Duizend. Alleen jij mag bepalen welke plaat we gaan draaien. Ik heb er twee uitgekozen waar je uit kon kiezen. B. Winter uit het Huizen, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Heb je een beetje leuk weekend vandaag?
3: Ja, hartstikke goed. Geen zal even... Zo, sorry, ik had nog een transceiver staan hier zo.
0: Oké. Heb je nog iets gedaan vandaag, of...?
3: Nou, we gaan straks een beetje eten en dan gaan we even de tv aanzetten. En ik denk vanavond nog even de voetballen gaan kijken. Net als gisteravond een stukje voetbal gezien.
0: Oh.
3: Ja, dat was... Ja, ja.
0: Ga je alle wedstrijden kijken, of niet? Want dan ben je nog best lang bezig,
3: nee,
0: hè?
3: Nee. Nee, absoluut niet hoor. Als ik denk dat misschien een leuke wedstrijd. En mijn vrouw is enthousiaster dan ik trouwens. Dat is anders wat. Maar goed, nou, we hebben gisteravond één helft gezien. Het was afgelopen. En toen zijn we ook een schakel, ja, een beetje op TV Drenthe. Die hadden Henk Wijngaard zijn concert ervoor. Dus dat was fantastisch.
0: Oh, toen ben je daar naartoe geschakeld.
3: Ja, zeker.
0: Oké,
3: okay, ja,
0: oké. Okay. Ja. Maar vanavond natuurlijk het Nederlands elftal, hè? Tegen Japan om 10:00 vanavond.
3: Ja, zeker.
0: Wat gaat het worden, denk je?
3: 2-2.
0: Oh, 2-2? Oh, je denkt niet dat ze gaan winnen?
3: Ja. Nee.
0: Oh. Oh.
3: Nee, ik dacht dat niet. Nee. Ik ben de expert, dus als je gelijk hebt, ja, dan...
0: Oké. Nee, ik hoop dat je het niet gelijk hebt. Ik hoop dat ze gaan winnen natuurlijk wel, hè?
3: Ja, dat begrijp ik wel, maar ik heb een beetje mijn twijfels. Maar dat zal aan mij liggen.
0: Oké, okay, gelijkspel dus.
3: Ik ben een beetje pessimistisch.
0: Oké.
3: Okay. Ja.
0: Nou, laten we eens even met de Grunnige Duizend bezig gaan. Want ik heb twee platen uitgekozen. Je kon kiezen tussen Iwan en Jeroen. Hey, alle gang. Of tussen Helene Fischer. Atemloos
3: durch die nacht.
0: Oh, je bent er al aan mee zingen, B.
3: Yes, ja, ja, geweldig nummer. Helene Fischer, een geweldige vrouw om te zien en om te horen. We kijken ook af en toe nog regelmatig naar de Duitse tv. Er is ook regelmatig is ze daar naar voor nummer.

Joe Jackson, dat heette The Harder They Come. En het was een cover van een nummer van Jimmy Cliff. Vanavond is het nog een klein beetje zon. Het wordt vannacht zo'n 12 of 13 graden. Morgen is er veel bewolking. De zon probeert het ook af en toe. En dan wordt het zo'n 16 tot 18 graden. De dagen daarna loopt de temperatuur langzaam een beetje op. En donderdag is het vrij zonnig en kan het 28 graden worden. Dit is Eric Clapton.

Shanna Spiro. En dat heette The Material Lover uit de film The Devil Wears Prada met Meryl Streep. Zelf zegt ze dat het een van haar grootste dromen was om muziek voor films te maken. Nou, dat is gelukt. Kan je van je lijst afstrepen. Het is trouwens op 10 juli bij het North Sea Jazz Festival in

Alex Warren was dat. Ja, 2 jaar geleden brak hij door met Before You Leave Me. Hij heeft trouwens onlangs nog een nieuwe single uitgebracht. Dit heette Burning Down. En Alex Warren komt ook eind augustus met een nieuw album. Wild Child heet het. En er staan 13 nummers op zijn tweede album. Dus eind augustus voor de fans. Dit zijn de Dire Straits en Walk of Life.

One Republic was dat en het heette Run Away. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van je wekelijkse portie hits op de zondagmiddag in je weekend in Schout. Ik zou zeggen van veel plezier zometeen met Expeditie Run. En natuurlijk later vanavond ook die wedstrijd, Nederland-Japan om 10 uur. Dit is Bruce Springsteen, I'm on fire. Graag tot een andere keer. Mooi.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 6 uur.
11: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is een van de snelst groeiende landen van Europa, vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. In Rio de Janeiro in Brazilië zijn zeker 6 doden gevallen toen 2 helikopters tegen elkaar vlogen. Braziliaanse media melden dat alle inzittenden van de toestellen om het leven zijn gekomen. Een van de helikopters kwam terecht op een terrein met elektrische auto's. Het toestel ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Een staartdeel kwam terecht op een gebouw. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Hoe de botsing in Rio de Janeiro kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Noord-Holland is een derde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het OM houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De derde verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. Het tennistoernooi in Rosmalen is gewonnen door de Pool Camille Majdczak. Hij won in de finale van Alex de Minaur in 3 sets. Het is voor Majdczak zijn eerste ATP-toernooiwinst ooit. Bij de vrouwen werd de finale van de Libema Open afgelast. Finalist Barbora Krejcikova is ziek en daarom gaat de titel naar de Amerikaanse Robin Montgomery. Het weer, de laatste buien trekken weg en vanavond verder droog. Het koelt dan af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags vaker zon en maximaal 21 graden.
12: De avond van Noord.
13: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Waar je gaat.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk in maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. Deze nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al twee tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is al wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Het is een van de snelst groeiende landen van Europa. Vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. Voor de kust van Split in Kroatië zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een veerboot en een zeilboot. 8 opvarenden van de zeilboot konden worden gered. Er wordt nog naar 1 gezocht. 4 opvarenden zouden in het ziekenhuis liggen, maar niemand is in levensgevaar. Wielrenner Isaac Del Toro heeft op overtuigende wijze de Ronde van Auvergne, voorheen de Dauphiné Libéré, gewonnen. De Mexicaan sloeg zijn slag in de zware slotetappe, waarin hij de klassementsleider Luke Tuckwell en zijn voornaamste belagers Matteo Jorgensen, Juan Ayuso en Tobias Johannessen op afstand reed. Het weer, de laatste buien trekken weg en dan is het vanavond verder droog. Vannacht vanuit het noorden bewolkt en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds meer zon. Het wordt morgen 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Noord. De avond van Noord.
5: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
6: Bye.

0: Knauwkste Gunnige van 2026.
1: Veel score. Ja. Nou ja, dit is nou.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op
3: TV Noord.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Zeeland lopen duizenden mensen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. In Noord-Holland is een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er al eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. In de Amerikaanse stad Dallas zijn duizenden oranje supporters onderweg naar het stadion. Daar neemt het Nederlands elftal straks om 10 uur op tegen Japan. De fans lopen in een stoet, ook wel bekend als een oranje mars. De KNVB zei eerder dat ze ervan uitgaan dat er zo'n 10.000 oranje supporters meelopen. De Nederlandse hockeymannen hebben in de Pro League gewonnen van India. Het werd in Rotterdam 3-2 en daardoor staan ze nu op de 5de plaats. De vrouwen wonnen eerder op de dag opnieuw van Ierland met 4-0. En dat was voor Nederland een 9de zege op rij in de Pro League. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
4: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Bye.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De opstelling van het Nederlands elftal tegen Japan is bekend. Er zijn geen grote verrassingen. Gakpo, Malen en Summerville beginnen in de spits. En Bart Verbrugge staat op doel. Verbrugge raakte maandag geblesseerd, maar is dus op tijd hersteld. Depay is ook fit, maar begint de wedstrijd op de reservebank. Het duel tegen Japan in Dallas begint over een uur. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van de 7 belangrijkste economieën bijeen. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuigje neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Aan boord zat een team skydivers. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigde op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Bij de school is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags dan steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Bye.

0: en hoe je slim omgaat met water.
1: Met de kont, maar dat doet niks, ja?
2: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, maar op zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een ongeluk met een klein vliegtuigje in de Verenigde Staten zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Volgens persbureau AP gaat het om een groep skydivers. Het vliegtuigje stortte neer bij een vliegveld in de staat Missouri. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart. De man van 20 wordt ervan verdacht dat hij een terroristisch motief had. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was destijds extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. WK-debutant Curaçao is het toernooi begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer droog en het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Waar?

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Op de grond raakte voor zover niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor de optocht. En dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van 7 van de belangrijkste economieën bijeen. Nederland heeft de finale van de World Series of Darts verloren. Michael van Gerwen en Gian van Veen namen het op tegen de Engelse Luke Littler en Luke Humphries, de nummer 1 en 2 van de wereld. De World Cup of Darts geldt als het WK voor landenteams. Engeland won voor de 6e keer. Het weer droog en het koelt vanavond verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
4: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Radio.

0: als ik mijn tranen overleg met jou.
1: Dit is de avond van Noord.
2: Bij Radio Noord.

0: Vos gaat op zoek naar de klaukste gunnige van 2026.
1: Veel score, maar nou ja, dit is de naam.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op
3: TV Noord.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt de Pakistaanse premier Sharif bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Sharif spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. President Trump bevestigt het akkoord en zegt dat de blokkade van de Straat van Hormuz door de VS wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt en Iran heeft nog niet gereageerd. Komende week zijn er nog meerdere gesprekken, zegt Sharif. Vrijdag zou de overeenkomst getekend worden. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. WK-debutant Curaçao is het WK begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Kai Havertz scoorde 2 keer. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags breekt de zon steeds vaker door en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Ik ben met akkoord, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.

bekend terrein, vreemd genoeg. Hoe het ruikt en voelt, hoe het lekt en klinkt. Elke straat ken ik, elke bocht. Jij woont hier ver vandaan, zeg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. Iran en de VS hebben de overeenkomst bevestigd. Vrijdag zou die getekend worden. President Trump en Iran zeggen dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Komende week wordt er nog verder gepraat, zegt Sharif. Vanuit Israël is nog niet gereageerd. Zondag voerde het Israëlische leger nog aanvallen uit op de Libanese hoofdstad Beirut. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een demonstratiemars. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. Voor Nederland maakten Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpunten. Maar Japan wist beide keren de gelijkmaker binnen te tikken. De tweede in de 89ste minuut. Later vannacht spelen in dezelfde pool Zweden en Tunesië tegen elkaar. Het weer, het is droog vannacht, het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Wel zeggen beide partijen dat de blokkade van de straat van Hormuz vrijdag opgeheven zal worden. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. En hij zegt ook dat er nog verder gepraat moet worden. Israël heeft nog niet gereageerd. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich gistermiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpuntenmakers. Voor Somerville was het de eerste goal in oranje. Het weer. Het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.